0: Ailem, you doing? Oh!
1: Sad pony.
2: Hey. Yeah.
1: Penny X.

0: dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

God zegen, geliefde. Dit is broeder Felios Anvisi. Het is mij een voorrecht om u deze nieuwe dag vanuit het woord van God te mogen bemoedigen. Amen. Voordat ik verder ga, wil ik vanuit deze plaats eer geven aan alle geestelijke leiders die afgestemd zijn. En alle luisteraars. Ik wil dank zeggen aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen, voor het vertrouwen om Gods woord met u te mogen delen. En ik wil vandaag met u praten over de kracht van de combinatie van bidden en vasten. Amen. Soms bidden we voor zaken, maar bidden alleen is soms niet voldoende. Soms moeten we vasten eraan toevoegen om het krachtiger te maken en de resultaten die we verwachten of de resultaten die we willen tevoorschijn te zien komen. Amen. Dus wanneer we bepaalde zaken los willen zien komen, is het belangrijk dat wij dus de Heere zoeken en met bidden en vasten. Amen. Ik wil enkele dingen met u gaan lezen vanuit hier. En ik wil u vragen om met mij te gaan naar het boek van 2 Kronieken. 2 Kronieken hoofdstuk 20. Ik zal niet het hele verhaal lezen. Ik zal enkele vers hieruit lezen. En het gaat om de overwinning van het geslacht van Juda op de Moabieten en de Ammonieten. De Bijbel zegt in het boek van 2 Kronieken hoofdstuk 20 vanaf vers 1 lees ik: daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozafat ten strijde trokken. Men kwam en meldde Jozafat: een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee uit Aram. Zie, zij zijn in Sacheson Tamar, dat is Engedi. Toen werd Jozafat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. Wat zien we hier? Jozafat, hij was niet alleen bang en hij liet het daarbij. Hij betrok de Heere. Verder zegt de Bijbel: hij riep geheel Juda voor. Hij riep voor geheel Juda een vaste uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Wanneer we dit verhaal, het gaat tot en met vers 30, wanneer we dit verhaal uitlezen, dan zien we dus dat de Heere uiteindelijk deze aanval op Juda op zich heeft genomen. Hij zei tegen het volk uiteindelijk: dit is niet jullie strijd, ga jullie maar rusten. Laten jullie deze strijd in mijn handen. Maar het zal interessant voor u zijn om te weten dat Jozefat, hij hoorde twee natieën, grote natieën, die grotere, een grotere leger hebben dan het leger eigenlijk die hij getraind had. Stelt u zich maar voor, Amerika, het leger van Amerika, het leger van China en de helft van Rusland zijn opgestaan tegen het leger van Suriname. Kunt u zich voorstellen dat op een moment dat zoiets zich plaatsvindt, dat de president dan zegt: we gaan niet hulp zoeken bij buurlanden, we gaan geen hulp zoeken bij Europese landen, we gaan nergens bij een land aankloppen. Wat wij gaan doen is, de strategie, de beste strategie die ik heb ontdekt, is om te bidden en te vasten. U zou zich afvragen, als u niet iemand bent die geestelijk volwassen bent, u zou zich, en zelfs wanneer u geestelijk volwassen bent, kunt u eraan twijfelen als bidden en vasten kan helpen. Het antwoord hier is heel duidelijk. We zien het terug in deze gebeurtenis.
van de koninkrijken die Juda besloten aan te vallen. En nadat Jehoshaphat en samen met geheel Juda gevast en gebeden hebben, de Heere heeft hun overwinning te geven. Dus hier zien we dat de combinatie van vasten en gebed overwinning kan geven over niet alleen geestelijke oorlogen, maar een fysieke oorlog. Amen. Dus hier zien we hoe krachtig de combinatie van deze twee bij elkaar zijn. Waarom heeft Jozef van niet gezegd, we gaan bidden en roepen tot de Heere? Waarom moest het gepaard gaan met vasten? Wat we doen bij vasten eigenlijk, we vernederen ons, we sterven aan ons vlees en we geven de Heilige Geest de ruimte om via en door ons te werken. En ik wil enkele voordelen van vasten met u delen. Amen. Ik wil 3 voordelen met u delen van vasten. Er zijn meerdere, maar ik zal 3 snel met u delen. Eerste voordeel van vasten. Wanneer we vasten, dan komt de kracht van de Heilige Geest vrij. En Efeziërs, het boek van Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 20, zegt: God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Deze kracht waar de Bijbel naar verwijst, is niets anders dan de kracht van de Heilige Geest. Amen. En deze kracht, het is in ons, maar totdat we niet bidden en totdat we niet vasten, kunnen we deze kracht niet in zijn volle potentie naar buiten krijgen. Amen. Er is een bepaalde dimensie van kracht die alleen naar buiten komt wanneer we vasten. Amen. En bidden. En als we alleen vasten en niet bidden, dan zijn we eigenlijk een hongerstaking aan het doen. Dus daarom is de combinatie van deze twee belangrijk. Amen. Voordeel nummer 2, dat zien we in het boek van, en terwijl al deze teksten, trouwens al deze teksten lees ik uit het boekvertaling, Matthäus 17 vers 21, Jezus zei daar, er was een geval zich voorgedaan als u het hele verhaal leest. Een man had zijn kind gebracht tot bevrijding bij de 12 discipelen. Zij allemaal 1 voor 1 langs geweest. Niemand heeft die demonen uit kunnen drijven. Toen ging die man naar Jezus en hij zei tegen hem: ik heb mijn kind gebracht voor verlossing, voor bevrijding bij uw discipelen, maar ze konden de demon niet uitdrijven. Uiteindelijk heeft Jezus het gedaan. Achteraf gingen die discipelen en ze vroegen aan Jezus: waarom konden wij deze demon niet uitdrijven? Want we hebben gebeden, we hebben alles gedaan, maar niks gebeurde. Wat gebeurde er? Jezus zei tegen ze dat dit soort van boze geesten, ze worden niet verdreven door alleen gebed. Maar je kan ze niet uitdrijven als je alleen bidt. Je kan ze uitdrijven alleen door bidden en vasten. Dat geeft ons dus aan dat eigenlijk wanneer we bidden en vasten, groeien we zodanig in geestelijke autoriteit dat demonen zelf onze stem moeten gehoorzamen. Dus dat is voordeel nummer 2 van vasten. Voordeel nummer 3 is dat vasten maakt dat de tegenwoordigheid van God toeneemt over ons leven. Amen. En wat u nodig heeft is niet een andere promotie. U heeft geen andere zegen nodig. Wat u nodig heeft is een geopende hemel. Want onder een geopende hemel komt de zegen van God vrij. In een geopende hemel komt vrijheid. Met een geopende hemel komen er zoveel open deuren en mogelijkheden voor ons. Dus een geopende hemel is zeer belangrijk. En vasten kan daarvoor zorgen door de tegenwoordigheid van God te releasen over uw leven. Amen. En ik wil u een bonus geven. Vasten, dat zorg ervoor dat gunst over ons leven komt. Ik heb niet veel tijd meer. Ik wil u bemoedigen wanneer het komt op het punt van gunst. Lees het verhaal van Esther. Amen. Het hele boek van Esther. Voornamelijk vanaf hoofdstuk 4 tot vers 16. Tot en met hoofdstuk 5. Daar lezen we hoe Esther door bidden en vasten
gunst heeft gevonden en uiteindelijk tot koningin gekozen werd in het koninkrijk waar ze in ballingschap zaten. Geliefde, dit is de boodschap waarmee ik u wilde bemoedigen. En het is mijn gebed dat de Heer u mag leiden en kracht mag geven wanneer u gaat bidden en vasten. God zegen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on limb.
2: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
5: Number one.
6: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: flashback.
1: Apilikaja Sewe Gosomao Academy Second House.

0: Alondoini tatasweli mifikaya na.
1: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Oscar.

0: naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
2: The notification on LIM.
3: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
5: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
7: All the hits, one station.
6: This week on 10.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Kuren, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
4: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: info.
1: Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Raad aan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 1:00 PM. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, dan unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu, las yuru.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 18 augustus. Cassavesoep met kip en warme vis, krontobana met zoutvlees, currykip met aardappel en zoetzure bangbang. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Cartoon This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Hvad fyrting, nigga?
1: Ja, ma?
2: Enough, mamma mi. One minute, man, bribi, dat toch is een precies 100 euro no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn 50 euro gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo lange in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De Shell, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De Oerosmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en gie schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional Juda, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hinkwa opleiding. If you ready for open na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.

extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de BL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 18 augustus. We starten het nieuws met milieuactivist en gewezen directeur van Conservation International, John Goedschalk. Met hem hebben we gesproken over de nieuwe ontwikkelingen rond de Mennonieten in Suriname. Ook vroegen wij aan Goedschalk hoe hij denkt over de uitspraken gedaan door de president tijdens een regeringspersconferentie 2 weken geleden, waarbij zij aangaf dat zij de Mennonieten het land uit wil zetten.
1: Ik ben ontzettend blij ermee. Dus ik zat er geen doekjes om winden. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken. Ja. Weet je, ik ben heel duidelijk daarover. Ik heb geen enkele reden of aanwijzing om te denken dat de activiteiten van de Mennonieten op het gebied van landbouw in Suriname positiever zouden gaan verlopen dan het in andere landen is gebeurd. Geen enkele aanwijzing. Ik heb geen enkele studie gezien dat ze zeggen hoe ze het anders gaan doen, of dat ze afstand nemen van bepaalde giftige praktijken, of dat ze afstand nemen van het feit dat hun vrouwelijke leden die zich geen educatie mogen genieten. En dit zijn allemaal dingen die, wat mij betreft, ik zie zich graag in Suriname plaatsvinden. Weet je, ik geloof dat we een plek zijn waar mensenrechten gerespecteerd dienen te worden, van en vrouwen en kinderen, maar ook milieu. Want je ziet gewoon in al die gebieden waar ze wereldwijd werken, dat er vreselijk veel schade is. Je hebt ontbossing, je hebt riviervervuiling, ook massale vissterftes, zoals we hier ook hebben. Mensen worden ziek en gaan dood. Weet je, ik heb dit. Dus voor mij, en ik denk daar duidelijk over, ik heb zelfs een documentaire erover laten maken. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken.
0: Wat we nu merken is dat de groep Mennonieten in het geweer komt.
1: Ja.
0: Wat vindt u daarvan? Hoe denkt u daarvan?
1: Nee, maar dat is bekend. Nee, maar dat heb ik al maanden geleden kenbaar gemaakt dat zou gebeuren. Wat de Mennonieten doen, is omdat ze heel veel geld hebben, ze vestigen in een land. Vaak kopen ze wat mensen om of ze betalen wat extra's om snel bepaalde rechten te krijgen of posities te krijgen. En als ze eenmaal in die landen zijn, dan klagen ze de overheden aan. Als je online gaat zoeken, zal je zien dat er, as we speak, meerdere zaken lopen vanuit de Mennonieten tegen regeringen, vanuit regeringen tegen Mennonieten in bijna alle landen waar ze zijn. In Mexico, in Belize, weet je, in Bolivia, ga zo maar door. Dus dat ze alles eraan gaan doen om te blijven, dat gaat daar vanuit. Gaat er vanuit dat ze zomaar weggaan. En het zijn mensen met heel veel geld. Weet je, ze hebben honderden jaren lang sparen ze al. En hun missie op deze wereld is om landbouw te doen. En om in community te leven. Hè? Dus afgezonderd op hun manier en zo. Dus ze hebben daar alles voor over. Ja. Dus ze gaan absoluut tot het uiterste. Absoluut gaan ze tot het uiterste.
0: Hoe sterk staan de Mennonieten?
1: Ja, ik ken de casus. Ze staan nergens. Ze hebben echt geen poten om op te staan. Het feit dat ze zijn gaan ontbossen voordat ze toestemming hadden om dat te doen vanuit de Nationale Milieuautoriteit en vanuit SBB, betekent dat ze illegaal bezig zijn. Punt uit. Je mag niet één boom omhakken zonder die toestemming. Niet één. Ja? Er zijn duidelijke wetten. Ze hebben de Nationale Milieuraamwet overtreden door te starten. Ze hadden niet mogen starten totdat hun milieueffectenanalyse was ingediend en was goedgekeurd. Ja. En tegen de tijd ze begonnen was er nog niet eens één ingediend. En dat weet ik, want ik heb die plek gezien. En ik heb toen nog met de onderdirecteur van Nationale Milieuautoriteit overleg gehad. En die heeft mij laten zien dat er geen enkele aanvraag was voor grootschalige of voor gemechaniseerde landbouw. Dus daarna hebben ze gevraagd, maar dat was te laat. Want ze waren al begonnen. En ik begreep het wel, want ze hebben waarschijnlijk, en het is alleen maar speculatie vanuit mijn kant, ze hebben waarschijnlijk toestemming gekregen of documenten getekend met politici, wellicht van de vorige regering, dat weet ik niet, waardoor zij dachten dat ze boven de wet stonden. Maar dat is niet zo. Niemand staat boven de wet. Niet eens de president staat boven de wet. Ja, toch? Dus ongeacht wiens handtekeningen krijgt op een papier, als zich de wettelijke grondslag ontbreekt, dan heb je nog steeds geen poot om op te staan. Dus wat mij betreft, laten ze maar komen met die claim. Ik heb alle documentatie, ik heb alles gezien. Ik weet dat de overheid ook ontzettend veel werk heeft gestopt in grondig onderzoek. Met vastlegging, met beeld. Dus laat ze maar komen. Ja. Dan is het meteen klaar.
0: En de president die praat over het uitzetten van de Mennonieten. Maar hoe gaat ze dat voor elkaar krijgen? Ik heb begrepen dat bepaalde van de Mennonieten Surinamers zijn geworden. Of dat ze verblijfstatus hebben aangevraagd. Wordt dat geen moeilijke klus?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet, ik ben geen, laten we zeggen, de deskundige op het gebied van uitzettingsprocedures en zo. Maar als iemand in je land is, een vreemdeling, en die begaat een misdaad, en een misdaad is de wet verbreken, dan lijkt het mij dat je daar geen aanspraak meer hebt om te blijven in het land waar je dan verblijft. Maar nogmaals, dat lijkt mij. Maar ik weet het niet. Want ik ben geen deskundige daarin. Weet je, ik beperk me echt wel tot, laten we zeggen, de milieu- en mensenrechten elementen hierin. Maar ik denk dat als de president dat graag wil, dan kan je kan bijvoorbeeld in persoon tot persona non grata verklaren. Dat kan je doen. Ja, voor groep mensen, individuen dan. Dan moet je ze één voor één benoemen. En zeggen, jij moet het land uit en je mag niet terug. En dat hebben ze ook, heeft de vorige regering ook gedaan op een gegeven moment met een milieuactivist, dacht ik. En vorige regeringen hebben het ook gedaan met andere partijen. Dus als soevereine staat mag je wel degelijk bepalen wie op jouw grondgebied mag vertoeven en niet. En de president is ook duidelijk geweest. Als die mensen echt hier gewoon landbouw willen doen, dan doe het gewoon aan de kust, waar er meer dan genoeg landbouwgrond is, waar je geen bos hoeft open te kappen. En waar je gewoon aan plein publiek samen met de rest van de samenleving kan samenwonen. Maar je gaat niet... Je gaat verstoppen in een bos waar niemand je kan zien, waar er geen handhaving is, er geen scholen zijn, niks. En dan vervolgens je daar je gang gaan. Dat is heel duidelijk geweest.
0: Heer Goedschalk, we praten over de Mennonieten, maar er is ook een groep die voor een Surinaamse ondernemer werkt. Hoe kijkt u naar die groep? Ziet u die groep daar ook vertrekken? Of zegt u van, die groep die onderwerpt zich wel enigszins aan Surinaamse regels, dus die mag blijven?
1: Nou, mijn persoonlijke mening is dat allemaal weg moeten. Waarom zeg ik dat? Het is gewoon zo dat er een heel duidelijk patroon te zien is bij hoe Mennonieten opereren. Ze komen in een land. In dit geval, stel, ze werken volgens mij bij de heer Lex van Dijk, denk ik. Ze werken daar, maar hun vrouwen worden als broedmachines gebruikt. Hè? Daar mogen ze ook niet studeren en dat soort dingen. Dus daar hebben ze ongeveer 10 tot 12 kinderen per gezin. Mm-hmm. Nou, die krijgen dan allemaal de Surinaamse nationaliteit. En over 50 jaar, dan heb je gewoon een paar honderd Surinaamse Mennonieten. En die gaan dan gewoon weer grond aanvragen. En die hebben dan ook weer geld. En die kunnen dan ook, als het nodig is, hier en daar in Tjoukou betalen. Om hun projecten goedgekeurd te krijgen. En dan krijgen we alsnog die vernietiging. Dus voor mij, nogmaals, ik zie ze liever gaan dan komen en dan allemaal. Dat is mijn persoonlijke mening. En dat baseer ik op studies die ik heb gedaan, gesprekken die ik heb gevoerd. En ook de partijen met wie ze zich verbinden. De heer Soeverein is al jaren bezig in Suriname. En ik heb persoonlijk meegemaakt hoe hij heeft geprobeerd heeft om misbruik te maken van inheemse gemeenschappen. Toen ik directeur was van Conservation International. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Dus,
0: in welke zin?
1: Nou, hij heeft toen geprobeerd om het dorp te dwingen om tegen een woekerprijs die dingen te verkopen aan hem. Bepaalde producten. Zodat hij daar stevig winst mee kon maken op de internationale markt. En dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Daar durf ik alles over te zeggen. Ik was directeur bij Conservation International. Er waren afspraken gemaakt over de afname van bezilnootolie. En op het laatste moment, toen het tijd was om een ontvangst te nemen, zei hij, de markt is gekelderd. In plaats van $30 of wat het bedrag ook was, geef ik je $5 of $2. Nou, dat is dus slavenloon natuurlijk. Daarmee kunnen die mensen toch helemaal niks doen. Dus gelukkig hebben we het project toch kunnen redden door andere partijen te vinden om die olie te kopen. Maar ja, als je rondvraagt in de milieukringen en de ontwikkelingskringen, dan zal je horen dat de heer Soeverein al heel lang meeloopt. allerlei projecten heeft gedaan met allerlei verschillende, laten we zeggen, maten van uitkomsten. Ja, ik bedoel, ik wil niemand. Ik kan je weten alleen van wat er met mij is gebeurd. De andere dingen zijn allemaal hearsay, dus daar wil ik niet op ingaan. Maar het feit dat ze dus met deze manier in zee komen, of in zee zijn, en dat hij hun belang zo behartigt, zegt mij ook al meer dan genoeg. Weet je? Ze dus weten wie iemand is, kijk wie zijn vrienden zijn.
0: Er speelde onlangs ook een geval met een van de stammen in het binnenland. Hebt u dat zo'n beetje kunnen volgen? Het gaat om dat van de Quinties en meneer Graman Clemens.
1: Ja, absoluut. Toen dit jaren geleden gestart was onder Santokki, toen heb ik ook petities ingediend en in allerlei tv-programma's afgelopen. Toen ben ik ook zelf naar het Quinty-gebied gevlogen. Een gesprek gehad met de Graman, hem gevraagd. Hij zei nee, ze zijn hier niet welkom. Ik heb hem toen nog opgenomen op een filmpje. Dat filmpje heb ik toen ook nog laten verspreiden. Dus dat de Quinty Graman hier tegen is, is al sinds jaar en dag bekend. Sinds jaar en dag bekend. En mensen zeggen, ja, waarom zegt hij nu pas iets? Hij heeft al lang gezegd. Hij herhaalt het nu. Omdat hij dacht van, hij heeft al gezegd, dus het houdt op. En hij is natuurlijk met allerlei van andere dingen bezig. En nu wordt hij ermee geconfronteerd dat het alsnog weer doorgaat. Dus dan komt hij weer in het geweer. En dat is terecht.
0: Ja.
1: Dat is terecht.
0: En ik heb enkele dagen zo'n artikel gelezen en daar staat onder andere dat er een geldsbedrag is aangeboden aan de Graman voor toestemming. Deze werkwijze bij u bekend?
1: Ja, absoluut. Het is iets wat heel regelmatig gebeurt. Ja, mensen worden, dus dat zeg ik ook. Ik probeer duidelijk te zijn. Het is bekend dat de Mennonieten en hun compagnons over het algemeen werken met dingen als smeergelden en allerlei andere bonusbedragen. En dat is hier aan de hand. En dat is, nogmaals, ik weet het niet, ik was er niet bij, maar het is toch wel vreemd dat een groep mensen onder de vorige regering opeens 30.000 hectare toegewezen zou krijgen. Terwijl Surinamers nauwelijks een stukje grond kunnen krijgen. Waarom is dat? Uit barmhartigheid, denkt u, van die politici destijds? Dat weet ik niet. Dat lijkt mij niet in ieder geval. Maar, nogmaals, ik was er niet bij, ik kan niks bewijzen. Maar de Mennonieten staan wereldwijd bekend als niet vies om te betalen, hoor. En wat hun betreft, is het simpel. Zeggen wij betalen aan de minister of de president, die geeft ons toestemming en dan zijn we klaar. Dan kunnen we doen wat we willen. Zo zien zij dat.
0: Ja.
1: En daarom zijn ze er nog steeds.
0: Heer Goedschalk, ondanks hetgeen dat u hebt onderbouwd daarnet, zijn de meningen toch verdeeld in Suriname, als ik zo kijk naar de reacties van het publiek. Er zijn mensen die vinden van de Mennonieten die zorgen voor vooruitgang op landbouwgebied. En als Suriname als doel heeft een landbouwschuur te worden, dan zijn de Mennonieten toch welkom. Ze vermoorden niemand, ze doen niemand kwaad, ze planten en ze bemoeien zich met zichzelf. Waarom moeten ze dan weg? Hebt u die kritiek ook gevolgd?
1: Nou, ik hoor het wel. Alleen dat zijn mensen die zich niet verdiepen in de realiteit van de situatie. Laat me proberen het uit te leggen. Als je landbouw je doel is, dan waarom zou je in primair bos gaan, waar je eerst voor duizenden dollars moet gaan ontbossen, alle bomen moet gaan vernietigen, verbranden, alle dieren daar weghalen of doodmaken, terwijl er gewoon landbouwgrond aan de kust brak staat te wachten. Dus als ze echt landbouw doen is wat ze willen, dan doe je het aan de kust. En niet in het binnenland. Het is vruchtbare grond daar. De grond daar is niet eens zo vruchtbaar. Binnen no time ga je met allerlei kunstmest en pesticiden moeten gaan werken. Dus de mensen die denken dat het puur om landbouw gaat, ja, dat is gewoon niet correct. En de mensen die vormen soms meningen zonder zich echt te verdiepen in materie. En dat kan. Toch, het is mijn keuze om het te verdiepen in de materie. Het is mijn keuze om natuurbeschermer te zijn, dus ik doe dat. Maar de mensen die dus een beetje horen of een snelle mening vormen en niet de tijd nemen om de vele artikelen en de vele informatie bekend zijn over hoe Mennonieten in andere landen zijn omgegaan met milieu en met mensenrechten en verkrachten van vrouwen en zo. Als zij de tijd niet nemen om dat te lezen, ja, dan ik kan hun niet dwingen. Weet je, ik kan hun niet dwingen om zichzelf, laten we zeggen, te educaten. Maar Nou, ieder die een beetje kan googlen of een beetje goed stukken kan lezen, kan precies zien waar ik het over heb. Deze stukken zijn al heel lang bekend. De rechtszaken lopen nu nog zelfs, weet je, in verschillende landen. Dus ja, dat ze niemand kwaad doen, nou, dat durf ik niet zo te stellen. Want in hun, of volgens hun regels mogen meisjes niet eens leren rekenen. Ze mogen niet naar school na, volgens mij, 14 jaar. Dat is toch, ben je toch mensenrechten aan het schenden? Ja toch, want we zijn partij tot verschillende conventies hier in Suriname. Waar we mensenrechten, kinderrechten beschermen. Dus ja, dat de mensen het allemaal zo zien van, oh, wat een aardige boeren die maar alleen maar willen werken. Ja, ik zie dat niet zo.
0: Ja.
1: Weet je? En dat zeg ik niet omdat ik die mensen persoonlijk niet leuk vind of dat ze misschien niet aardig zijn. Het is gewoon, ik kijk naar wat hun impact is, wat hun legacy is, hun modus operandus is. En daarvan zeg ik, dat is niet wat wij willen in Suriname. Dat is niet wat wij zouden moeten willen, laat me het zo zeggen. En uiteindelijk is het dus gebleken, toch? Ik heb heel veel, heel lang gevraagd naar actie. En dus op een gegeven moment is er onderzoek gedaan. Breedvoerig, uitvoerig onderzoek. Is er ter plekke is men gaan kijken. En men heeft gezien dat ze inderdaad illegaal bezig zijn. Nou, en als je illegaal bezig bent, dan moet je eruit, klaar. Als ik in Nederland ben en ik doe het illegaal, word ik toch ook het land uitgezet, of niet soms?
0: John Goedschalle, klimaatactivist. We hebben met hem gesproken over de nieuwe ontwikkelingen rond de Mennonieten. De Domineestraat is gisteren officieel opengesteld voor het verkeer. Dit na 2 weken rehabilitatiewerkzaamheden, waarbij het wegdek volledig is hersteld. Echter zijn de werkzaamheden niet volledig afgerond. We spraken daarom met de onderdirecteur droge civiel technische werken van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Wikash Muna. Naar zijn zeggen is de straat pas in november volledig opgeleverd.
2: Nou, dus het ministerie heeft eerder aangegeven dat we de Domineestraat een volledige facelift zullen geven tussen dat Nieuwmanpad en de Steenbakkerijstraat. Waarbij we niet alleen de wegverharding zullen aanpakken, maar ook de bermen zullen rehabiliteren. Er waren verzakkingen en dergelijke, onevenheden in de bermen, die we ook nodig vonden om die aan te pakken. Dus initieel was het wel alleen de wegverharding, maar we hebben ook gemeend om in het context van stadsvervrijing om de Domineestraat een volledige facelift te geven. Wat u heeft gezien, laatst, afgelopen zondag, gisteren is de weg volledig open voor het verkeer, is dat natuurlijk het ministerie heeft gefocust om de weg open te stellen voor het verkeer, waarbij wij om en bij 2 weken nodig hadden. En dat is geweest, maar we zijn nog niet klaar. De bermen moeten worden aangepakt, de afwateringsvoorzieningen moeten worden aangelegd, zoals veegoten en kalken. En vervolgens zal de aannemer dan overgaan tot het bestraten van de bermen. En zoals ik zei, het krijgt een facelift. De kabels van EBS zullen ondergronds worden geplaatst, want er zullen ook verkeerssfeerverlichting worden geplaatst aan weerszijden van de weg. 12 dacht ik aan 1 zijde, in totaal 4. Maar dus dat we nog niet klaar zijn met de werkzaamheden.
0: Ja, en komen er extra kosten bij kijken?
2: Nee. Dit alles is inbegrepen. Ik zei al eerder van dat het het ministerie $766.000 zal kosten. Er zijn wel een en ander die nog besproken wordt. Een paar kleine uitgaves, maar die zijn nog niet gedefinieerd. Rond 800.000 kunt u zeggen. Maar dat is dat budget wat we gaan uitgeven.
0: En nu de straat is opengesteld voor het verkeer. Zal dat geen voor een belemmering zorgen voor de verdere werkzaamheden?
2: Nou, de aannemer heeft dit bekeken. Als er geen logistieke uitdagingen zijn voor het in- uitladen van materiaal, middels materieel, drugs en dergelijke. Maar dus de aannemer geeft wel aan van dat ze vooraf en wanneer ze zullen werken op de bermen. En indien ze ook deels van de weg zullen gebruiken, dat ze ook voldoende voorzieningen zullen plaatsen. Maar de weg zal open blijven voor verkeer.
0: En hoe zit het met de afwatering? Dat zou ook aangepakt worden?
2: Dat wordt aangepakt, toch? Dus de riolering, de buizen zijn aan weerszijden aangelegd. Wat nu zal gedaan worden, is dat het oppervlakte zal worden voorzien. Veegoten zullen worden geplaatst. Kolken zullen worden geplaatst met afvoerbuizen, aansluitingsbuizen. En die buizen zullen worden aangesloten op de riolering. De PVC-buizen die we aan weerszijden hebben geplaatst. Dus dat werk is nog niet af.
0: Als ik het dan goed begrijp, want ik ging ervan uit dat de afwateringssystemen onder de straat liepen. Maar

0: We hebben die oude buis verwijderd. Dus we hebben niks nu onder de weg, onder de, in de fundering van de weg. We hebben nu alles aan weerszijden van de weg, in de bermen. Dus de aannemer heeft wel de vrijheid om in de bermen te werken. In feite zou je eerst het rioleringsstelsel willen aanpakken. En vervolgens dan de weg willen verharden. Want dat is eigenlijk de juiste volgorde van werken. Maar omdat we het verkeer ook prioriteit hebben gegeven. Dus dat hebben we gemeend om de weg open te stellen. En achteraf dan te werken in de bermen. En dat is ook mogelijk.
1: En voor wat betreft het ontwateringssysteem, de buizen. Van welk materiaal zijn die? Want ik weet dat er vraagtekens werden geplaatst bij de asbestbuizen.
0: Ja, die asbestbuizen zijn die SWM-buizen. En we hebben ook voor SWM in deze strekking een nieuwe SWM-buis geplaatst. Twee SWM-buizen geplaatst. Een rond 8 duim en een rond 6 duim, als ik me niet vergis. Die zijn PVC-buizen, naar standaarden van SWM. Maar die ontwateringsbuizen die wij hebben geplaatst zijn geen betonnen duikers, maar zijn SN8 PVC-buizen.
1: En OD... Heeft u een beeld hoe lang deze werkzaamheden zullen duren?
0: Nou, de volledige of de afronding van dit project is gepland voor midden november. Maar er kunnen wat onvoorziene taken zijn die voor wat stagnaties kunnen zorgen. Zeg eind november, maar de focus is midden november om de weg en deze scope volledig op te leveren.
1: Vikash Muna. Onderdirecteur droge civiel technische werken op het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Hij heeft gesproken over de verdere werkzaamheden die worden verricht aan de Domineestraat. Ebu Jones, fractielid van de NDP en een van de initiatiefnemers van de wijziging van de wetten met betrekking tot de rechterlijke macht, vindt het jammer dat het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie middels een brief aan DNA bezwaren hebben geuit over conceptamendementen. In de brief van de rechterlijke macht wordt onder andere gesproken over aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We spraken Jones gistermiddag hierover in Bakkenatori.
2: Omdat het nog geen formeel document is. Het is niet het einddocument. Dus het is ook niet het formeel document. Dus ik kan ook niet erop reageren. Maar contact over onderlinge discussie zou ik voeren. Met het Openbaar Ministerie en een rechterlijke macht tegen dat. Dit schrift dat in haar bezwaar in haar eerste ronde doet bij Takangading in DNA. Hebben zij zelf aangegeven dat ze geen bezwaar hebben. Bovendien, laat me dit zeggen. Wij hadden gezegd, het was eerst op 65 jaar. Aan vorige regering zijn Toki Tjaringot op 70. Wij hadden gezegd, weet je wat, we brengen het terug naar 65. Toch? Dat ben je na discussie. Toen had het Openbaar Ministerie gezegd, zij hebben er geen problemen mee als om het terug te brengen naar 65, als die van de rechters ook teruggebracht wordt naar 65 jaar. En de rechterlijke macht had ook gezegd dat ze per definitie geen probleem bezwaar daartegen hebben, maar om Luku Fouwo Sita zijn aan pensioen gerechtigd liefde voor de rechters op 65, maar ik was 70. Dus dat nou aan dit systeem van mij, sorry dat ze in een wanneer DNA draait in bandjes voor de vergadering, PDBD erbij en zijn de standpunt bij de met betrekking tot 65 jaar. Want if we doen dat die, dat een samenleving, eigenlijk zouden we doen dat liever wij ook een bijdrage om een institutionele crisis te creëren. Dus de man om, ze moeten niet geen uitspraken doen waarvan we kunnen concluderen dat het niet strookt met wat er daadwerkelijk en hoe de sfeer toen was. Asan bij de wanboom discussie aan ons hebben. En soms hebben we de vijf changes, maar nou een discussie naar dat toe bij wanneer juist voor Tjara Sanko Morbo. Maar nou tegen een pre-festival toch. Die zouden mij doen, mij het ook naar festival de man pre. En tegen pre-festival, omdat mij nou de initiatief nemen, en mij sapsen aan mij, ik weet wat mijn inbos is. En mijn inbos is op geen enkele manier gericht om desavoueren of ondermijnen van welke rechtsstaat dan ook, of van welke

0: ambachtelijke macht dan ook. Het is juist bedoeld om waar nodig verder aan te scherpen, zodat we een betere beleving kunnen hebben van de democratie. En alle dingen, en soms stel ik raak soms zo teleurgesteld, maar Koulibas aan het jaar, omdat zomaar...
1: Teleurgesteld zo, waarin? Teleurgesteld waarin?
0: Ik hoor een paar... Ik heb bijvoorbeeld meneer Hugo Mendes gehoord. En zijn... Ik bedoel, je kan niet... En orde van advocaat, je kan niet reageren op iets dat niet formeel is ingediend. Het zijn respectabele instituten, dus een organisatie. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze zich laten leiden in een conversatie, in een debat tussen een rechtsinstantie, tenminste constitutionele instanties binnen het systeem, waarvan ze zichzelf niet afvragen als die informatie zoals ze het hebben gehad en hebben gelezen, als het op waarheid berust. Geen enkel van ik ga op onderzoek uit. Want als ze op onderzoek uit waren gegaan, hadden ze gezien dat het niet correct is.
1: Mm-hmm.
0: Je begrijpt niet.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: En dat van het financieel gedeelte. Vator je dat best doen?
0: Hier zou mijn lief en vindt dat de man om me. Hoe kan een PG 1 miljoen zoveel verdienen? Hoe? Per maand. En de rechters, 600 zoveel. Daar ergens in de orde, something like that. Oma, pin me niet aan de exacte cijfers, maar het gaat om het idee. Snap je? Dat is het toch niet goed. En wij allemaal als samenleving weten, en we hadden ook bezwaren tegen, want je leest dit aan, je heren dit aan. En ook dat willen we ordenen. De vraag is misschien dat de reden waarom men in het geweer komt? Ik weet het niet.
1: Maar was er overeenstemming bereikt?
0: Nee, we waren dat nog aan het doen. Dus dat is hem juist. We zijn nog bezig daarmee. Dus dat mij tegen toch. Hoe dit bezig is, hoe vast is samenspraak. En dat is maar voor ons. En ik snap deze afwijken manier van handelen. Terwijl we in een sfeer van, naar mijn inziens... bezig zijn met elkaar om dat ding goed te doen. Dus ik snap het niet. Je zou juist verwachten, indien iets is wat hier was aan de rechtelijke macht, hier was aan, dat je bella trapoot voor democratie. Dat je bella de actie van trias politica, dat je dacht, hé, brada meere, zo was aan. Hoe zit dat precies? Is dat juist? En indien het niet juist is, check het door, want als dat niet klopt, want zeker gezegd, als dit gebeurt, dan is het opzet, dat zou wel niet, maar die wan creëren was, krijg ik de indruk dat het bewust is, en de vraag is waarom. Want dat als je het stuurt per deur waar het explode, ben je bezig om een niet-formele informatie formeel te maken. Is toch gek? En dat, een dergelijke vraag verwacht je niet van de rechtelijke macht. Of exponenten binnen de rechtelijke macht. Misschien ben ik wel rechter en vecht een zaak. En dan kan ik meer reageren op zijn klok. Of zijn formeel. Die rechter gaat me vragen waar zijn de documenten om aan te doen dat wat je zegt dat het is. Maar nu zie je dat het precies wat zij zouden afwijzen, precies dat doen zij. Dan kan het niet toch.
1: Hoewel u niet inhoudelijk op in wil gaan, maar hoe zit het met Amstermijn? Waren jullie van plannen Amstermijn te koppelen aan dat van de procureur-generaal, dat ze niet meer voor het leven benoemd zal worden?
0: Nogmaals, we zijn bezig. Het is niet wat we van plan zijn. Het zijn discussies die we voeren. Het zijn deliberaties. Dus het gaat niet om van plan zijn. Het zijn zaken die op tafel gegooid zijn en het zijn zaken die we daarna met elkaar verder gaan. Uitstippen en kijken in hoeverre we het strook met de bedoeling van het hele systeem. Dus die vraag, als het de bedoeling is, hoe zijn we bezig met die discussie? En er zijn verschillende ideeën die op tafel zijn gegooid en daarmee gaan we bezig zijn. En weet je hoe oneerlijk ik het geheel vind? Wat de rechtelijke macht niet zegt, is dat we mee zijn gegaan, althans de gedachtegang is om met ze mee te gaan met betrekking tot dat van college van procureur-generaal. U weet, de eerste concept was, en de eerste behandeling was, weet je wat, een college van procureur-generaal. We hebben de bezwaren gehoord, we hebben het meegenomen en dergelijke. We zijn daarvan afgestapt. En we denken nu erover na om in lijn met wat het Openbaar Ministerie zelf heeft voorgesteld, om de aantal AG's uit te breiden en daaraan te koppelen een soort van bestuursorgaan voor. Je begrijpt me. Dus we gaan mee aan de we tek des aan mee. Dus een heersysteem, dus je begrijpt morgen, je begrijpt. A enige sans amici dat nou een kiespa is blijkbaar naar een monitorie. Maar dat is mijn mening.
1: En heer Jones, dan rijst bij mij de vraag, want if we nog betak naar een rechterlijke macht, abra de discussie, va a informatie doet door rechterlijke macht?
0: Mino sabi. Omdat sankopsa, isab alle ideeën, je hebt dat papier, je hebt de ideeën dat papier, die je praat onder de coalitieleden, je hebt die na commissie, je hoeft wie wat erover denkt en hoe men erover denkt, dat daar lekker. Maar hoe dan niks het tibri, dus min of meer erg dat de maiere, maar en ik ga om dat de maiere, en ik ga om dat de man sapsana discussie, ik ga om pa de man reageert op discussie, lek na. Een feitelijkheid naar dat na een eindresultaat. En dat niet vindt dat je een beïnvloed als systeem. Je een beïnvloed aan publieke opinie. Het systeem voor een rechtelijke macht is niet alleen gemaakt voor de rijken. Die blijkbaar, ik zeg het maar zo, het is ook gemaakt voor de kleine man die elke keer duidelijk maakt dat ze niet tevreden zijn met het rechtssysteem. Hoe oneerlijk het rechtssysteem te werk gaat. Je lijkt pers, maar je raast aan dat toe toch? Dus je zoekt juist voor zorgen dat de optima zich kan vinden terug in het systeem. Maar
1: hoewel dit nog discussies zijn, komen er amendementen?
0: Dat is het systeem. Wanneer die discussie gevoerd is en we allemaal tevreden zijn, dan vervatten we dat in een amendement en dat dienen we het in bij de Nationale Assemblée, zodat het mee kan worden genomen in de tweede ronde van de discussies.
1: En nu met deze ontwikkeling, hoe gaan jullie verder?
0: Ik ga verder. Althans, ik ben initiatiefnemer. Dus een van de initiatiefnemers, dan gaan we verder. We zien wel.
1: Ebu Jones, fractielid van de NDP en een van de initiatiefnemers die de wijziging op de wetten met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht voorbereidt. We hebben met hem gesproken over de brieven die door het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie per deurwaarde exploot naar de Nationale Assemblée zijn verstuurd. In de brieven uiten het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie hun bezwaren over conceptamendementen die weliswaar nog bediscussieerd werden. Tot zover het nieuws. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Mees, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Ja, we filthy nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mitjari timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomusu, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De shell, dat is meer als een brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerosmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal €500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de BL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 18 augustus. We starten het nieuws met milieuactivist en gewezen directeur van Conservation International, John Goedschalk. Met hem hebben we gesproken over de nieuwe ontwikkelingen rond de Mennonieten in Suriname. Ook vroegen wij aan Goedschalk hoe hij denkt over de uitspraken gedaan door de president tijdens een regeringspersconferentie 2 weken geleden, waarbij zij aangaf dat zij de Mennonieten het land uit wil zetten.
1: Ik ben ontzettend blij ermee. ik zat er geen doekjes om winden. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken. Ja. Weet je, ik ben heel duidelijk daarover. Ik heb geen enkele reden of aanwijzing om te denken dat de activiteiten van de Mennonieten op het gebied van landbouw in Suriname positiever zouden gaan verlopen dan het in andere landen is gebeurd. Geen enkele aanwijzing. Ik heb geen enkele studie gezien dat ze zeggen hoe ze het anders gaan doen, of dat ze afstand nemen van bepaalde giftige praktijken, of dat ze afstand nemen van het feit dat hun vrouwelijke leden die zich geen educatie mogen genieten. En dit zijn allemaal dingen die, wat mij betreft, ik zie zich niet graag in Suriname plaatsvinden. Weet je, ik geloof dat we een plek zijn waar mensenrechten gerespecteerd dienen te worden, van en vrouwen en kinderen, maar ook milieu. Want je ziet gewoon in al die gebieden waar ze wereldwijd werken, dat er vreselijk veel schade is. Je hebt ontbossing, je hebt riviervervuiling, ook massale vissterftes, zoals we hier ook hebben. Mensen worden ziek en gaan dood. Weet je, ik heb het dus voor mij, en ik denk daar duidelijk over, ik heb zelfs een documentaire erover laten maken. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken.
0: Wat we nu merken is dat de groep Mennonieten in het geweer komt. Wat vindt u daarvan? Hoe denkt u daarvan?
1: Nee, maar dat is bekend. Nee, maar dat heb ik al maanden geleden kenbaar gemaakt dat zou gebeuren. Wat de Mennonieten doen, is omdat ze heel veel geld hebben, ze vestigen in een land, vaak kopen ze wat mensen om of ze betalen wat extra's om snel bepaalde rechten te krijgen of posities te krijgen. En als ze eenmaal in die landen zijn, dan klagen ze de overheden aan. Als je online gaat zoeken, zal je zien dat er, as we speak, meerdere zaken lopen vanuit de Mennonieten tegen regeringen, vanuit regeringen tegen Mennonieten in bijna alle landen waar ze zijn. In Mexico, in Belize, weet je, in Bolivia, ga zo maar door. Dus dat ze alles eraan gaan doen om te blijven, dat gaat daar vanuit. Gaat er vanuit dat ze zomaar weggaan. En het zijn mensen met heel veel geld. Weet je, ze hebben honderden jaren lang sparen ze al. En hun missie op deze wereld is om landbouw te doen. En om in community te leven. Hè? Dus afgezonderd op hun manier en zo. Dus ze hebben er alles voor over. Ja. Dus ze gaan absoluut tot het uiterste. Absoluut gaan ze tot het uiterste.
0: Hoe sterk staan de Mennonieten?
1: Ja, ik ken de casus. Ze staan nergens. Ze hebben echt geen poot om op te staan. Het feit dat ze zijn gaan ontbossen voordat ze toestemming hadden om dat te doen vanuit de Nationale Milieuautoriteit en vanuit SBB, betekent dat ze illegaal bezig zijn. Punt uit. Je mag niet één boom omhakken zonder die toestemming. Niet één. Ja? Er zijn duidelijke wetten. Ze hebben de Nationale Milieuraamwet overtreden door te starten. Ze hadden niet mogen starten totdat hun milieueffectenanalyse was ingediend en was goedgekeurd. Ja. En tegen de tijd ze begonnen was er nog niet eens één ingediend. En dat weet ik, want ik heb die plek gezien. En ik heb toen nog met de onderdirecteur van Nationale Milieuautoriteit overleg gehad. En die heeft mij laten zien dat er geen enkele aanvraag was voor grootschalige of voor gemechaniseerde landbouw. Dus daarna hebben ze gevraagd, maar dat was te laat. Want ze waren al begonnen. En ik begreep het wel, want ze hebben waarschijnlijk, en het is alleen maar speculatie vanuit mijn kant, ze hebben waarschijnlijk toestemming gekregen, op documenten getekend met politici, wellicht van de vorige regering, dat weet ik niet, waardoor zij dachten dat ze boven de wet stonden. Maar het is niet zo, niemand staat boven de wet. Niet eens de president staat boven de wet. Ja toch? Dus ongeacht wiens handtekeningen krijgt op een papier, als zich de wettelijke grondslag ontbreekt, dan heb je nog steeds geen poot om op te staan. Dus wat mij betreft, laten ze maar komen met die claim. Ik heb alle documentatie, ik heb alles gezien. Ik weet dat de overheid ook ontzettend veel werk heeft gestopt in grondig onderzoek. Met vastlegging, met beeld. Dus laat ze maar komen. Ja. Dan is het meteen klaar.
0: En de president die praat over het uitzetten van de Mennonieten. Maar hoe gaat ze dat voor elkaar krijgen? Ik heb begrepen dat bepaalde van de Mennonieten Surinamers zijn geworden. Of dat ze verblijfstatus hebben aangevraagd. Wordt dat geen moeilijke klus?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet, ik ben geen, laten we zeggen, de deskundige op het gebied van uitzettingsprocedures en zo. Maar als iemand in je land is, een vreemdeling, en die begaat een misdaad, en een misdaad is de wet verbreken, dan lijkt het mij dat je daar geen aanspraak meer hebt om te blijven in het land waar je dan verblijft. Maar nogmaals, dat lijkt mij. Maar ik weet het niet. Want ik ben geen deskundige daarin. Weet je, ik beperk me echt wel tot, laten we zeggen, de milieu- en mensenrechten elementen hierin. Maar ik denk dat als de president dat graag wil, dan kan je kan bijvoorbeeld in persoon tot persona non grata verklaren. Dat kan je doen. Ja, voor groep mensen, individuen dan. Dan moet je ze één voor één benoemen. En zeggen, jij moet het land uit en je mag niet terug. En dat hebben ze ook, heeft de vorige regering ook gedaan op een gegeven moment met een milieuactivist, dacht ik. En vorige regeringen hebben het ook gedaan met andere partijen. Dus als soevereine staat mag je wel degelijk bepalen wie op jouw grondgebied mag vertoeven en niet. En de president is ook duidelijk geweest. Als die mensen echt hier gewoon landbouw willen doen, dan doe het gewoon aan de kust, waar er meer dan genoeg landbouwgrond is, waar je geen bos hoeft open te kappen. En waar je gewoon aan plein publiek samen met de rest van de samenleving kan samenwonen. Maar je gaat niet je gaat verstoppen in een bos waar niemand je kan zien, waar er geen handhaving is, er geen scholen zijn, niks. En dan vervolgens je daar je gang gaan. Dat is heel duidelijk geweest.
0: Heer Goedschalk, we praten over de Mennonieten, maar er is ook een groep die voor een Surinaamse ondernemer werkt. Hoe kijkt u naar die groep? Ziet u die groep daar ook vertrekken? Of zegt u van, die groep die onderwerpt zich wel enigszins aan Surinaamse regels, dus die mag blijven?
1: Nou, mijn mening, mijn persoonlijke mening, is dat allemaal weg moeten. Waarom zeg ik dat? Het is gewoon zo dat er een heel duidelijk patroon te zien is bij hoe Mennonieten opereren. Ze komen in een land. In dit geval, stel ze werken bij, ze werken volgens mij bij de heer Lex van Dijk, denk ik. Ze werken daar, maar hun vrouwen worden als broedmachines gebruikt. Daar mogen ze ook niet studeren en dat soort dingen. Dus daar hebben ze ongeveer 10 tot 12 kinderen per gezin. Nou, die krijgen dan allemaal de Surinaamse nationaliteit. En over 50 jaar, dan heb je gewoon een paar honderd Surinaamse Mennonieten. En die gaan dan gewoon weer grond aanvragen. En die hebben dan ook weer geld. En die kunnen dan ook, als het nodig is, hier en daar in Tjoukou betalen. Om hun projecten goedgekeurd te krijgen. En dan krijgen we alsnog die vernietiging. Dus voor mij, nogmaals, ik zie ze liever gaan dan komen en dan allemaal. Dat is mijn persoonlijke mening. En dat baseer ik op studies die ik heb gedaan, gesprekken die ik heb gevoerd. En ook de partijen met wie ze zich verbinden. De heer Soeverein is al jaren bezig in Suriname. En ik heb persoonlijk meegemaakt hoe hij heeft geprobeerd heeft om misbruik te maken van inheemse gemeenschappen. Toen ik directeur was van Conservation International. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Dus,
0: in welke zin?
1: Nou, hij heeft toen geprobeerd om het dorp te dwingen om tegen een woekerprijs die dingen te verkopen aan hem. Bepaalde producten. Zodat hij daar stevig winst mee kon maken op de internationale markt. En dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Daar durf ik alles over te zeggen. Ik was directeur bij Conservation International. Er waren afspraken gemaakt over de afname van bezilnootolie. En op het laatste moment, toen het tijd was om een ontvangst te nemen, zei hij, de markt is gekelderd. In plaats van $30 of wat het bedrag ook was, geef ik je $5 of $2. Nou, dat is dus slavenloon natuurlijk. Daarmee kunnen die mensen toch helemaal niks doen. Dus gelukkig hebben we het project toch kunnen redden door andere partijen te vinden om die olie te kopen. Maar ja, als je rondvraagt in de milieukringen en de ontwikkelingskringen, dan zal je horen dat de heer Soeverein al heel lang meeloopt. allerlei projecten heeft gedaan met allerlei verschillende, laten we zeggen, maten van uitkomsten. Ja, ik bedoel, ik wil niemand. Ik kan je weten alleen van wat er met mij is gebeurd. De andere dingen zijn allemaal hearsay, dus daar wil ik niet op ingaan. Maar het feit dat ze dus met deze meneer in zee komen, of in zee zijn, en dat hij hun belang zo behartigt, zegt mij ook al meer dan genoeg. Weet je? Ze dus weten wie iemand is, kijk wie zijn vrienden zijn.
0: Er speelde onlangs ook een geval met een van de stammen in het binnenland. Hebt u dat zo'n beetje kunnen volgen? Het gaat om dat van de Quinties en meneer ja, Graman ja, Clemens.
1: Ja. Ja, absoluut. Toen dit jaren geleden gestart was onder Santokki, toen heb ik ook petities ingediend en in allerlei tv-programma's afgelopen. Toen ben ik ook zelf naar het Quinty-gebied gevlogen. Een gesprek gehad met de Graman, hem gevraagd. Hij zei nee, ze zijn hier niet welkom. Ik heb hem toen nog opgenomen op een filmpje. Dat filmpje heb ik toen ook nog laten verspreiden. Dus dat de Quinty Graman hier tegen is, is al sinds jaar en dag bekend. Sinds jaar en dag bekend. En mensen zeggen, ja, waarom zegt hij nu pas iets? Hij heeft al lang gezegd. Hij herhaalt het nu. Omdat hij dacht, van hij heeft al gezegd, dus het houdt op. En hij is natuurlijk met allerlei van andere dingen bezig. En nu wordt hij ermee geconfronteerd dat het alsnog weer doorgaat. Dus dan komt hij weer in het geweer. En dat is terecht.
0: Ja.
1: Dat is terecht.
0: En ik heb enkele dagen zo'n artikel gelezen en daar staat onder andere dat er een geldsbedrag is aangeboden aan de Graman voor toestemming. Is ja. deze werkwijze bij u bekend?
1: Ja, absoluut. Het is iets wat heel regelmatig gebeurt. Ja, ja, mensen worden, dus dat zeg ik ook. Ik probeer duidelijk te zijn. Het is bekend dat de Mennonieten en hun compagnons over het algemeen werken met dingen als smeergelden en allerlei andere bonusbedragen. En dat is hier aan de hand. En dat is, nogmaals, ik weet het niet, ik was er niet bij, maar het is toch wel vreemd dat een groep mensen onder de vorige regering opeens 30.000 hectare toegewezen zou krijgen. Terwijl Surinamers nauwelijks een stukje grond kunnen krijgen. Waarom is dat? Uit barmhartigheid, denkt u, van die politici destijds? Dat weet ik niet. Dat lijkt mij niet in ieder geval. Maar, nogmaals, ik was er niet bij, ik kan niks bewijzen. Maar de Mennonieten staan wereldwijd bekend. Als niet vies om te betalen, hoor. En wat hun betreft, is het simpel. Zeggen wij betalen aan de minister of de president, die geeft ons toestemming en dan zijn we klaar. Dan kunnen we doen wat we willen. Zo zien zij dat.
0: Ja.
1: En daarom zijn ze er nog steeds.
0: Heer Goedschalk, ondanks hetgeen dat u hebt onderbouwd daarnet, zijn de meningen toch verdeeld in Suriname, als ik zo kijk naar de reacties van het publiek. Er zijn mensen die vinden van de Mennonieten die zorgen voor vooruitgang op landbouwgebied. En als Suriname als doel heeft een landbouwschuur te worden, dan zijn de Mennonieten toch welkom. Ze vermoorden niemand, ze doen niemand kwaad, ze planten en ze bemoeien zich met zichzelf. Waarom moeten ze dan weg? Hebt u die kritiek ook gevolgd?
1: Nou, ik hoor het wel. Alleen dat zijn mensen die zich niet verdiepen in de realiteit van de situatie. Laat me proberen het uit te leggen. Als je landbouw je doel is, dan waarom zou je in primair bos gaan, waar je eerst voor duizenden dollars moet gaan ontbossen, alle bomen moet gaan vernietigen, verbranden, alle dieren daar weghalen of doodmaken, terwijl er gewoon landbouwgrond aan de kust brak staat te wachten. Dus als ze echt landbouw doen is wat ze willen, dan doe je het aan de kust. En niet in het binnenland. Het is vruchtbare grond daar. De grond daar is niet eens zo vruchtbaar. Binnen no time ga je met allerlei kunstmest en pesticiden moeten gaan werken. Dus de mensen die denken dat het puur om landbouw gaat, ja, dat is gewoon niet correct. En de mensen die vormen soms meningen zonder zich echt te verdiepen in materie. En dat kan. Toch, het is mijn keuze om me te verdiepen in de materie. Het is mijn keuze om natuurbeschermer te zijn, dus ik doe dat. Maar de mensen die dus een beetje horen of een snelle mening vormen en niet de tijd nemen om de vele artikelen en de vele informatie bekend zijn over hoe Mennonieten in andere landen zijn omgegaan met milieu en met mensenrechten en verkrachten van vrouwen en zo. Als zij de tijd niet nemen om dat te lezen, ja, dan ik kan hun niet dwingen. Weet je, ik kan hun niet dwingen om zichzelf, laten we zeggen, te educaten. Maar En ieder die een beetje kan googlen of een beetje goed stukken kan lezen, kan precies zien waar ik het over heb. Deze stukken zijn al heel lang bekend. De rechtszaken lopen nu nog zelfs, weet je, in verschillende landen. Dus ja, dat ze niemand kwaad doen, nou, dat durf ik niet zo te stellen. Want in hun, of volgens hun regels mogen meisjes niet eens leren rekenen. Ze mogen niet naar school na, volgens mij, 14 jaar. Dat is toch, ben je toch mensenrechten aan het schenden? Ja toch, want we zijn partij tot verschillende conventies hier in Suriname. Waar we mensenrechten, kinderrechten beschermen. Dus ja, dat de mensen het allemaal zo zien van, oh, wat een aardige boeren die maar alleen maar willen werken. Ja, ik zie dat niet zo.
0: Ja.
1: Weet je? En dat zeg ik niet omdat ik die mensen persoonlijk niet leuk vind of dat ze misschien niet aardig zijn. Het is gewoon, ik kijk naar wat hun impact is, wat hun legacy is, hun modus operandus is. En daarvan zeg ik, dat is niet wat wij willen in Suriname. Dat is niet wat wij zouden moeten willen, laat me het zo zeggen. En uiteindelijk is het dus gebleken, toch? Ik heb heel veel, heel lang gevraagd naar actie. En dus op een gegeven moment is er onderzoek gedaan. Breedvoerig, uitvoerig onderzoek. Is het ter plekke is men gaan kijken. En men heeft gezien dat ze inderdaad illegaal bezig zijn. Nou, en als je illegaal bezig bent, dan moet je eruit, klaar. Als ik in Nederland ben en ik doe het illegaal, word ik toch ook het land uitgezet, of niet soms?
0: John Goedschalle, klimaatactivist. We hebben met hem gesproken over de nieuwe ontwikkelingen rond de Mennonieten. De Domineestraat is gisteren officieel opengesteld voor het verkeer. Dit na 2 weken rehabilitatiewerkzaamheden, waarbij het wegdek volledig is hersteld. Echter zijn de werkzaamheden niet volledig afgerond. We spraken daarom met de onderdirecteur droge civiel technische werken van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Wikash Muna. Naar zijn zeggen is de straat pas in november volledig opgeleverd.
2: Nou, dus het ministerie heeft eerder aangegeven dat we de Domineestraat een volledige facelift zullen geven tussen dat Nieuwmanpad en de Steenbakkerijstraat. Waarbij we niet alleen de wegverharding zullen aanpakken, maar ook de bermen zullen rehabiliteren. Er waren verzakkingen en dergelijke, onevenheden in de bermen, die we ook nodig vonden om die aan te pakken. Dus initieel was het wel alleen de wegverharding, maar we hebben ook gemeend om in het context van stadsvervrijing om de Domineestraat een volledige facelift te geven. Wat u heeft gezien, laatst, afgelopen zondag, gisteren is de weg volledig open voor het verkeer, is dat natuurlijk het ministerie heeft gefocust om de weg open te stellen voor het verkeer, waarbij wij om en bij 2 weken nodig hadden. En dat is geweest, maar we zijn nog niet klaar. De bermen moeten worden aangepakt, de afwateringsvoorzieningen moeten worden aangelegd, zoals veegoten en kalken. En vervolgens zal de aannemer dan overgaan tot het bestraten van de bermen. En zoals ik zei, het krijgt een facelift. De kabels van EBS zullen ondergronds worden geplaatst, want er zullen ook verkeerssfeerverlichting worden geplaatst aan weerszijde van de weg. 12 dacht ik aan 1 zijde, in totaal 4. Maar dus dat we nog niet klaar zijn met de werkzaamheden.
0: Ja, en komen er extra kosten bij kijken?
2: Nee. Dit alles is inbegrepen. Ik zei al eerder van dat het het ministerie $766.000 zal kosten. Er zijn wel een en ander die nog besproken wordt. Een paar kleine uitgaves, maar die zijn nog niet gedefinieerd. Rond een 800.000 kunt u zeggen. Maar dat is dat budget wat we gaan uitgeven.
0: En nu de straat is opengesteld voor het verkeer. Zal dat geen voor een belemmering zorgen voor de verdere werkzaamheden?
2: Nou, de aannemer heeft dit bekeken. Als er geen logistieke uitdagingen zijn voor het in-uitladen van materiaal, middels materieel, drugs en dergelijke. Maar dus de aannemer geeft wel aan van dat ze vooraf en wanneer ze zullen werken op de bermen. En indien ze ook deels van de weg zullen gebruiken, dat ze ook voldoende voorzieningen zullen plaatsen. Maar de weg zal open blijven voor verkeer.
0: En hoe zit het met de afwatering? Dat zou ook aangepakt worden?
2: Dat wordt aangepakt, toch? Dus de riolering, de buizen zijn aan weerszijden aangelegd. Wat nu zal gedaan worden, is dat het oppervlakte zal worden voorzien. Veegoten zullen worden geplaatst. Kolken zullen worden geplaatst met afvoerbuizen, aansluitingsbuizen. En die buizen zullen worden aangesloten op de riolering. De PVC-buizen die we aan weerszijde hebben geplaatst. Dus dat werk is nog niet af.
0: Als ik het dan goed begrijp, want ik ging ervan uit dat de afwateringssystemen onder de straat liepen. Maar nu gaan ze aan weerszijde van de straat geplaatst worden. Zeg ik het goed?
2: Dus de oude ontwateringsstelsel, de oude ontwateringsbuis, toch, betonnen buis, liep onder de weg. Die is intussen verwijderd door de ANI, maar wat we niet willen is dat we een riolering onder de weg hebben. Het creëert alleen maar verzakkingen en dergelijke in een latere fase. En we hebben gemeend om nu aan weerszijde van de weg, dus in de bermen, dan die afvoerbuizen te plaatsen. Die is al geweest, die buizen zijn al geplaatst. We hebben die oude buis verwijderd, dus we hebben niks nu onder de weg, in de fundering van de weg. We hebben nu alles aan weerszijde van de weg, in de bermen. Dus de aannemer heeft wel de vrijheid om in de bermen te werken. In feite zou je eerst het rioleringsstelsel willen aanpakken. En vervolgens dan de weg willen verharden. Want dat is eigenlijk de juiste volgorde van werken. Maar omdat we het verkeer ook prioriteit hebben gegeven. Dus hebben we gemeend om de weg open te stellen. En achteraf dan te werken in de bermen. En dat is ook mogelijk.
0: En voor wat betreft het ontwateringssysteem, de buizen. Van welk materiaal zijn die? Want ik weet dat er vraagtekens werden geplaatst bij de asbestbuizen.
2: Ja, die asbestbuizen zijn die SWM-buizen. En we hebben ook voor SWM in deze strekking een nieuwe SWM-buis geplaatst. 2 SWM-buizen geplaatst. Een rond 8 duim en een rond 6 duim, als ik me niet vergis. Die zijn PVC-buizen, naar standaarden van SWM. Maar die ontwateringsbuizen die wij hebben geplaatst, zijn geen betonnen duikers, maar zijn SN8 PVC-buizen.
0: En OD... Heeft u een beeld hoe lang deze werkzaamheden zullen duren?
2: Nou, de volledige of de afronding van dit project is gepland voor midden november. Maar er kunnen wat onvoorziene taken zijn die voor wat stagnaties kunnen zorgen. Zeg eind november, maar de focus is midden november om de weg en deze scope volledig op te leveren.
0: Vikash Muna, onderdirecteur. Droge civiel technische werken op het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Hij heeft gesproken over de verdere werkzaamheden die worden verricht aan de Domineestraat. Ebu Jones, fractielid van de NDP en een van de initiatiefnemers van de wijziging van de wetten met betrekking tot de rechterlijke macht, vindt het jammer dat het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie middels een brief aan DNA bezwaren hebben geuit over conceptamendementen. In de brief van de rechterlijke macht wordt onder andere gesproken over aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We spraken Jones gistermiddag hierover in Bakkanatori.
3: Omdat het nog geen formeel document, het is niet het einddocument, dus het is ook niet het formeel document, dus ik kan ook niet erop reageren. Maar kotak over een onderlinge discussie zou ik voeren. Met het openbaar ministerie en een rechterlijke macht tegen dat, de schrift dat die na bezwaar in de eerste ronde doet, in DNA, hebben zij zelf aangegeven dat ze geen bezwaar hebben. Bovendien, laat me dit zeggen. Wij hadden gezegd, het was eerst op 65 jaar. En vorige regering zijn toch iets aan op 70. Wij hadden gezegd, weet je wat, we brengen het terug naar 65. Toch? Dat ben je na discussie. Toen had het Openbaar Ministerie gezegd, zij hebben er geen problemen mee als om het terug te brengen naar 65, als die van de rechters ook teruggebracht wordt naar 65 jaar. En de rechterlijke mag het ook gezegd dat ze per definitie geen probleem bezwaar daartegen hebben. Maar om Luku Fouw zit als aan een pensioengerechtig liefde voor de rechter, sap 65, maar ik was 70. Dus dat nou af, dit systeem per me, sorry dat, sa in een wan, DNA draait de bandjes voor de vergadering, PDBD erbij en zijn de standpunt met betrekking tot 65 jaar. Want if u doet dat die, dat een samenleving, eigenlijk zou ik dat liever wij ook een bijdrage om een institutionele crisis te creëren. Dus de manom, minom, dat is zo. Ze moeten niet die uitspraken doen waarvan we kunnen concluderen dat het niet strook met wat er daadwerkelijk en hoe de sfeer toen was. Als dan bij de boel discussie aan ons hebben, en soms bij de fire up change, maar nou een discussie naar dat ook bij 1 year voor Tjara Sanko Morabon. Maar nou te je pri, want nou de mij wan pri festival toch. Die zouden mij doen, mij etak na festival voetbal de mij wan pri. En te je pri festival voetbal, omdat mij nou aan de initiatief nemen, en mij sapsana mij, ik weet wat mijn inbos is. En mijn inbos is op geen enkel manier gericht om desavoueren of ondermijnen van welke rechtsstaat dan ook, of van welke rechtelijke macht dan ook. Het is juist bedoeld om waar nodig verder aan te scherpen, zodat we een betere beleving kunnen hebben van de democratie. En alle dingen, en soms stel ik raak soms zo teleurgesteld, maar olie bas aan het jaar, en dat zomaar bas aan het jaar, en dat zomaar...
0: Teleurgesteld waarin?
3: Ik hoor een paar... Ik heb

0: waarheid berust. Geen enkel van, ik ga op onderzoek uit. Want als ze op onderzoek uit waren gegaan, hadden ze gezien dat het niet correct is.
1: Mm-hmm.
0: Je begrijpt niet.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: En dat van het financieel gedeelte, wat doe je dat best doen?
0: Hier samenleving vindt dat de man om, hoe kan een PG 1 miljoen zoveel verdienen? Hoe? Per maand. En de rechters, 600 zoveel. Daar ergens in de orde, something like that. Oma, pin me niet aan de exacte cijfers, maar het gaat om het idee. Snap je? Dat is het toch niet goed. En wij allemaal als samenleving weten, en we hadden ook bezwaren tegen, want je leest dit aan, je heren dit aan. En ook dat willen we ordenen. De vraag is misschien dat de reden waarom men in het geweer komt? Ik weet het niet.
1: Maar was er overeenstemming bereikt?
0: Nee, we waren dat nog aan het woord. Dus dat is hem juist. We zijn nog bezig daarmee. Dus dat met je toch. Hoe dit bezig is, hoe vast is samenspraak. En dat is maar van ons, het is niet van ons. En ik snap deze afwijken manier van handelen. Terwijl we in een sfeer van, naar mijn inziens, bezig zijn met elkaar om dat ding goed te doen. Dus ik snap het niet. Je zou juist verwachten, indien iets is wat hier was aan, rechtelijke macht, hier was aan, dat je bella trapoot voor democratie. Dat je bella, dat je actie van trias politica, dat je dacht, hé, brada meere, zo was aan. Hoe zit dat precies? Is dat juist? En indien dat niet juist is, check het door hier, want als dat niet klopt, want zeker gezegd, als dit gebeurt, na die opzet, koeluk of ook als het is, dat na zou wani, maar die wan creëer was, zeg ik, krijg ik de indruk dat het bewust is, en de vraag is waarom. Want dat als je het stuurt werd door waar expo, ben je bezig om formeel, een niet-formele informatie formeel te maken. Is toch gek? En dat een dergelijke vraag verwacht je niet van de rechterlijke macht. Of exponenten binnen de rechterlijke macht. Misschien ben ik wel rechter en vecht van zaak. En dan ik reageert op zijn klop. Of zijn formeel. Die rechter gaat me vragen waar zijn de documenten om aan te doen dat wat je zegt dat het is. Maar nu zie je dat het precies wat zij zouden afwijzen, precies dat doen zij. Dat kan het niet toch.
1: Hoewel u niet inhoudelijk op in wil gaan, maar hoe zit het met Amstermijn? Waren jullie van plannen Amstermijn te koppelen aan dat van de procureur-generaal, dat ze niet meer voor het leven benoemd zal worden?
0: Nogmaals, we zijn bezig. Het is niet wat we van plan zijn. Het zijn discussies die we voeren. Het zijn deliberaties. Dus het gaat niet om van plan zijn. Het zijn zaken die op tafel gegooid zijn en het zijn zaken die we daarna met elkaar gaan verder gaan uitstippen en kijken in hoeverre we het strook met de bedoeling van het hele systeem. Dus die vraag, als het de bedoeling is, hoe zijn we bezig met die discussie? En er zijn verschillende ideeën die op tafel zijn gegooid en daarmee gaan we bezig zijn. En weet je hoe oneerlijk ik het geheel vind? Wat de rechterlijke macht niet zegt, is dat we mee zijn gegaan, althans de gedachtegang is om met ze mee te gaan met betrekking tot dat van college van procureur-generaal. U weet, de eerste concept was, en de eerste behandeling was, weet je wat, het college van procureur-generaal. We hebben de bezwaren gehoord, we hebben het meegenomen en dergelijke. We zijn daarvan afgestapt. En we denken nu erover na, in lijn met wat het Openbaar Ministerie zelf heeft voorgesteld, om de aantal AG's uit te breiden en daaraan te koppelen een soort van bestuursorgaan voor. Je begrijpt me? Dus we gaan mee aan het deel, we tekken dat aan mee. Dus een heel systeem, dus ik begrijp het morgen, ik begrijp het. Een enige sans aan misschien dat, nou, het is blijkbaar, naar een monitorie. Maar dat is mijn mening.
1: En heer Jones, dan rijst bij mij de vraag, want if we nog betek naar een rechterlijke macht, abra de discussie, va a informatie doet door rechterlijke macht?
0: Nee, dat is niet. Omdat Sankopsa, alla ideeën, je hebt op papier, je hebt de ideeën op papier, die je praat onder de coalitieleden, je hebt die na commissie.

0: rufa wi wata rufa deng te humen rufa deng ta daleki ma una nexe tibri des mino fene era tak de ma yere ma ene gom tak de ma yere ene gom tak de man sapsana diskusi e gom pa de ma reageer ta pa diskusi lek na wan feitelikheid na dat na a eind resultaat en dat mi fene tak i wan beinvloed a systeem i wan beinvloed a publieke opinie. A systeem voor een rechtelijke macht is niet alleen gemaakt voor de rijken. Die blijkbaar, ik zeg het maar zo, het is ook gemaakt voor de kleine man die elke keer duidelijk maakt dat ze niet tevreden zijn met het rechtssysteem. Hoe oneerlijk het rechtssysteem te werk gaat. Je lijkt pers, maar je raast aan dat toe toch? Dus je zoekt juist voor zorgen dat de Tima zich kan vinden terug in het systeem. Maar.
1: Hoewel dit nog discussies zijn, komen er amendementen?
0: Dat is het systeem. Wanneer die discussie gevoerd is en we allemaal tevreden zijn, dan vervatten we dat in een amendement en dat dienen we het in bij de Nationale Assemblée, zodat het mee kan worden genomen in de tweede ronde van de discussies.
1: En nu met deze ontwikkeling, hoe gaan jullie verder?
0: Ik ga verder. Althans, ik ben initiatiefnemer, dus een van de initiatiefnemers, dan gaan we verder. We zien wel.
1: Ebu Jones, fractielid van de NDP en een van de initiatiefnemers die de wijziging op de wetten met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht voorbereidt. We hebben met hem gesproken over de brieven die door het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie per deurwaarde Exploot naar de Nationale Assemblée zijn verstuurd. In de brieven uiten het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie hun bezwaren over conceptamendementen die weliswaar nog bediscussieerd werden. Tot zover het nieuws. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Man. Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 18 augustus. Cassavesoep met kip en warme vis, krontobana met zoutvlees, currykip met aardappel en zoetzure bangbang. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna di. En abeskopu tide, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu, las yuru. Sure.

0: Slim FM, de andere radio.
1: Judith Kapsalon, aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
0: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: De bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 19 augustus 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Ringweg Noord tussen Johannes Vermeerstraat en Superjanusstraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Gedeelte Ringweg Zuid tussen Guaranistraat en Nieuwe Charlesburgweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
7: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
8: En ik nieuwe schoenen.
7: Ja, ja, ik ook.
8: En pa, mijn tas is kapot.
9: Kom dit
8: u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
9: Ik zei 50 euro, mama. 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, naar 100 zin.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jaren, die zin heeft je Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jippie is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
9: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Cari Transfer Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
10: Ai. Ma, Shella, mi love one day, Jere. Ma, mi love you more, oi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
9: Ma!
11: Hey, Trustbank Amana-klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kirpelani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kirpelani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kirpelani. Save and enjoy.
12: BT. Attaki dies na O.
13: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
14: We melden ons aan
13: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
14: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
15: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

welkom. We melden ons aan. Van harte goedemiddag. We start a Bakanatori voor 18 augustus. Starten wij op deze dinsdag op 91.7. Dat is de vaste frequentie op limfmsu.com voor de mensen die standaard luisteren naar de internetversie. En natuurlijk de man zei Luku. De man tapa Buku zei Luku. De man zei volk tapa Buku. Goedemiddag.

0: u een aangename bakanatori, we gaan sweet bakanna. En we gaan natuurlijk lekva ugwenti, isabi ala bakanna, asana vaste prik. Dan ben je afgestemd op bakanatori. En ook daarna, want ja, ik zeg altijd, Lim FM is meer dan bakanatori alleen. Dus hier om Arki BT, de Akira Radio, moet doorluisteren. En eigenlijk vanaf de ochtenduren. Maar goed, dat weet u al. Ik hoop dat het een mooie dag is tot op dit moment. The sun is shining. Er is een beetje heet. Ja, we zijn erop voorbereid, dames en heren. Ook op eventuele verdere, hoe zeggen ze dat... hete dagen, nog meer warme dagen. Isabi met een felle zon. We zijn, we are prepared, zeggen ze in het Engels. We zijn erop voorbereid. Laat mij beginnen door de mensen die ziek zijn beterschap toe te wensen. Alas masang, de helemaal sterkte. Beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben, willen wij, moeten wij ook condoleren. En natuurlijk, dames en heren, Dewasang Verjari moeten we feliciteren. Ik heb drie mensen die allemaal iets met mij te maken hebben, die jarig zijn vandaag. En ik wil ze alle drie netjes op een rij feliciteren. De eerste persoon is mijn advocaat. Mijn advocaat. Ik heb een probleem. Na een jip zit mitori gim. Maar is natuurlijk is ook advocaat van vele andere mensen. Natuurlijk nu is helemaal in Genève. Dus. Maar ja, het bureau staat er nog hoor. Daar niet van. Ambassadeur Ashna Kanhai is jarig vandaag. Ik neem aan dat ze mij niet hoort. Ik weet niet hoe laat het is in Genève. Die zou je minder. Ze hebben een tijdsverschil. Maar ik feliciteer haar. En ik wens haar het allerbeste toe in het nieuw levensjaar. En natuurlijk de verdere carrièregang. All the best. Happy birthday. Many happy returns of this day, Mrs. Ambassador. De tweede persoon, dames en heren, de eerste is mijn advocaat, de tweede is mijn huisarts. Dokter. Dokter, nou interessant. Dokter Ferdy Beck is jarig vandaag. Ik feliciteer hem. En ik denk dat ik het mag doen namens alle patiënten. We zijn in goede handen. Er is een flexibele huisarts die samen alles rustig met de patiënten doorneemt. Doc, gefeliciteerd. En het allerbeste gaat u later jammen met uw boys. Want Doc, lobby poku, lop mik poku. Isabi, lop play poku. In zijn vrije tijd. Gefeliciteerd. Het allerbeste met uw gezin. En uw familie, happy returns, many returns, happy returns of this day. Congrats. En het derde sma, dat de eerste is mijn advocaat, de tweede is mijn huisarts. En de derde is een trouwe fan. Tyson. Je moet daar nog een afvamaning. Mizamalik Tyson. Mijn zoon mijn familienaam schreef hier, maar mijn zoon Malik Tyson. Tyson is jarig vandaag. Tyson, gefeliciteerd. Happy birthday. Happy birthday, all the best. En maak het tot een bijzonder mooie en aparte dag, dames en heren. Dus Ashna, Ferdy Beck en Tyson, allemaal jaren vandaag. Maar ik heb nog iemand die ik moet feliciteren. Die is, die ken ik al jarenlang hoor, al jaren. Lobby Gisma Bigitaki, if he take a skreki, he goes don't up he ede. Dus je moet weten hoe je met haar omgaat. Want if a tapengi wali is he, dan da ben je de lul. Maar ik hoop dat ze nu een beetje rustiger geworden is. Dan kan ik me zo voerbaar hier voor zijn. No afeno a maasang eigenlijk echare komt tot rust. En dat is Patricia van Nommeren. Ik wil haar feliciteren. Ze is verloofd. Ik moet haar en haar aankomende echtgenoot feliciteren en ze het allerbeste toewensen. En ik doe gelijk, drop ik, dames en heren, het verzoek, het beroep. Uno weer des ma ede. De man dat age is nothing but a number. Leeftijd na gewoon een getal. En uno weer des ma ede. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Wij zuma minanga you om daar een uitspraak over te doen. Isabi, we feliciteren Patty omdat misabing. En we wensen haar het allerbeste toe. En ook, ik weet niet hoe die man heet. Isabi, ik heb zijn naam niet. Ah, heerlijk. Maar hun beide, want er is veel media, geen media aandacht, maar social media bedoel ik aandacht. Even zo mensen, maar Lucas Sani, Isabi, een paar mensen, ja Limbo, je moet wel iets over zeggen. Dan weet ik niet, jullie zijn grappig, wat moet ik erover zeggen? Laat die vrouw met rust. Isabi, het gaat toch niet ertoe bijdragen dat jullie bij Comoro Boeng, die mensen hebben elkaar gevonden. Ik heb niks te zeggen. Zal ik gaan zitten, kritiek gaan zitten leveren op die mensen. En om je Libi. Dat is maar Libi. En misschien wordt het, dames en heren. Blijven ze lang bij elkaar en blijven ze gelukkig bij elkaar. Begin jij alvast te proberen om gelukkig te blijven in je eigen relatie. Dus laat de mensen met rust. Wij gaan daar niks over zeggen. Het enige wat we kunnen zeggen is, alle mensen die menen dat ze elkaar gevonden hebben, alle mensen die vinden dat ze de love of your life zijn tegengekomen, moet je alleen maar veel succes toewensen. Die jongen is geen 15 jaar. Ik dacht dat hij 22 moet zijn of 3, ik weet het niet. Belangrijk is, hij is niet minderjarig. Dus, ik bedoel, wat zou je erover moeten zeggen? Dus we wensen ze het allerbeste toe. En het bootje zal natuurlijk zal blijven varen. En wij moeten ons niet te veel tijd gaan stoppen in mensen leven. Is dat ik ook zo kan doen. Een trouwdisie of een relatiedisie heeft niks met het land te maken. Het gaat het land niet beter of slechter maken. Dus waarom zou ik daar iets over moeten zeggen? Isabi, het gaat het land niet slechter of bij Libi. Desma, mek desma, Libi, de Libi. Fari ma yasin hapo, wapot ospare. Libi, me mek mi lei, mi Libi. Nom mui, Libi desma, Isabi. Lembo kan alleen maar zeggen dat ik ze veel succes toewens. Patty. En dat ze van elkaar genieten ook. That's all. Voor de rest, dames en heren, alle andere mensen die in een soortgelijke fase zitten, have a great and good and splendid time with each other. Make love. Isabi, make love. Wij starten deze baganatorie, want in een hele condoleance ronde moeten we ook de Nationale Assemblée condoleren met het heen gaan van meneer Paul Shepard, die werkte daar bij de Nationale Assemblée. En hij is overleden. Dit is Paul Shepard in beeld. Was medewerker van DNA. We hebben gisteren het bericht gehad dat iemand voor het gebouw, het nieuwbouw, dat de persoon is neergezegen Isabi doodgevallen. En ja, dat is helaas een feit. We condoleren op de eerste plaats de man zijn directe familieleden, gezin, vrouw en kinderen voor het geval die er zijn. Isabi, ouders voor het geval die er zijn, broers en zus, alle familie. En we hopen dat zijn ziel in vrede mag rusten. We hebben in de Nationale Assemblée is men ook stilgestaan. 1 minuut stilte heeft men in acht genomen voor deze medewerker. Dames en heren, de voorzitter vond het nodig om dat in te lassen. We gaan dat heel even met u delen in deze BT.
1: En dan ga ik over dat we u condoleren als parlement en ook de medewerkers hier met het heengaan van de heer Paul Shepherd. Een hele vrolijke man hoor. Als je hem vraagt hoe gaat het, zeg alles gaat lekker. Zeker, altijd. En was een hele serieuze, maar goede medewerker van ons. En ik condoleer u alle met zijn heengaan.
2: Voorzitter, namens de coalitiefracties wensen wij onze condolences uit te spreken van onze trouwe medewerker, zoals u zei, een heel sympathiek persoon. En niet alleen sympathiek, maar ook vrolijk, coöperatief was hij altijd met ons geweest. En waardoor ook daardoor het velen geschokt waren en nog zijn. En met name de manier waarop hij was aan het werk, ingezakt. Ja, dat was zo plotseling. En niemand had het vermoeden dat er waren geen uiterlijke kenmerken van ziekte en al dat soort zaken. Dat heeft ook meegespeeld dat wij allemaal zo verbaasd en zo geschokt waren. Dan. Wij hebben begrepen dat zijn moeder, ook een zieke moeder, en dat wij gelukkig de griffie daar attentie heeft getoond op een gepaste manier. En dat wij gisteren, ja, en alle relevante diensten, ja, de politie, de artsen en noem maar op, daar hebben gemobiliseerd. Wij over de komende dagen kijken we bij de familie waar wij een bijdrage aan kunnen leveren. Maar we zullen van deze zeer sympathieke persoon die nu niet meer in ons midden is, maar voor de familie, et cetera, zullen op een gepaste manier afscheid nemen. Nogmaals ons medeleven voor niet alleen de familie, maar ook eigenlijk het totaal personeel. Iedereen die met hem in aanraking is geweest, werk bedoel ik, is er overtuigd dat we een heel sympathiek, vrolijk, coöperatief mens zijn kwijt. Dus tegen die achtergrond condoleren we alle personeelsleden, denk ook de parlementariërs, wij allemaal en de familie. Dank u voor de gelegenheid.
1: Dank u. Geachte fractieleider Gayadin.
3: Ja, bedankt voorzitter. Natuurlijk onze condolences met zo'n verlies en waarbij we gisteren verrast zijn geworden. En natuurlijk kennen we hem zeker als DNA-leden hier in de wandelgangen. Ik geloof dat hij ook vroeg in de ochtend open maakte. Deuren en... Dus we hebben hem vaker meegemaakt. En zoals ook van de overzijde aangegeven is, vriendelijke persoon. Maar dat zijn de herinneringen die blijven. En wij kunnen alleen maar samen bidden dat de Almachtige hem de zielrust heeft. Wij beslissen niet de Almachtige slecht. We condoleren de familie, wensen hun familie sterkte, maar ook DNA-familie, zowel collega als personeel van het parlement, met het verlies en sterkte.
1: Dank u wel. Als hoogste orgaan van staat is elke medewerker een contributor om dit instituut in stand te houden. In dat kader is er geen verschil wat betreft parlementariër of medewerker rivier. En in dat kader zal ik vragen dat we 1 minuut stilte in acht nemen. Een moment van stilte.
0: Ja, en dat is dus ingelast terecht door de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. In verband met het ingaan van deze jongeman. Die dus bij de Nationale Assemblée werkzaam was. En hij is dus plotseling gistermiddag overleden daarbij het gebouw van de Nationale Assemblée, de meekaring aan een nieuw bouw tegenover hem. Mama Bong, nogmaals sterkte aan, ik hoor, heeft een moeder, zeker die moeder en alle anderen, dames en heren. Nou, we kijken naar, er gaat nog steeds een bericht langs op FB over de vermissing van meneer Leisner. Mag ik een foto van hem? Meneer Leisner is een Nederlander. Heb je zo'n foto?
4: Allee,
0: heb je een foto van die man die vermist is?
4: Ja.
0: Ik dacht dat hij voor het laatst was in Saramaka, heb ik ergens gelezen. En vanaf zaterdag, en terecht, ook al is het vandaag dinsdag, sommige mensen zeggen, ja, maar Kowak Tipje, als een nego zo na een bepaalde tijd moet je het toch wel doorgeven aan de politie. En dat hebben de naasten ook gedaan. En wij hebben ook aan de... Ja, dit is een man. Wij hebben ook aan de politie gevraagd als ze wat al weten over deze meneer. Want de politie die is natuurlijk ook ingezet. Is hij dus gewoon vanzelf... Isabi? Is hij vanzelf ergens naartoe gegaan of... Is er misdrijf in het spel? Dat kunnen we op dit moment niet zeggen, maar dit is de meneer, Paul Leisner. En we luisteren naar de politiewoordvoerder Michael Elskamp. Die geeft de volgende informatie.
5: Er is inderdaad aangifte van vermissing gedaan op zondag 16 augustus 2026 bij de politie.

0: aangifte gedaan. Wat ik nog verder kan vertellen, hij reed in een wit gelakte personenauto van het merk Kia Sorento met het kentekennummer PP2135. Er is aangifte gedaan en de zaak is in onderzoek bij de afdeling kapitale delicten.
1: Is het bekend wat zijn bestemming was?
0: Het is niet bekend wat zijn bestemming was tot op dit moment. De familie heeft te vermoeden welke kant hij is opgegaan. Maar houdt u me dat ten goede? Ik heb gesproken met de onderzoeksunit, kapitale delicten, om dat even nog niet kenbaar te maken in het belang van het onderzoek.
1: En was hij alleen?
0: Hij was alleen. Ik wil toch meteen van de gelegenheid gebruik maken, heer Jamal,
1: ja.
0: om een oproep te doen op een ieder. Heeft u deze vermiste persoon gezien of het voertuig gesignaleerd? Of beschikt u over informatie die kan helpen bij het vaststellen van de locatie waar de vermiste persoon zich bevindt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Common Center. Het nummer is bekend, is 115. Of er kan ook gebeld worden naar de afdeling kapitale delicten op het nummer 403252. Of de dichtbijzijnde politiepost. Ik wil ook verder een beroep doen op de mensen op social media, want ik lees ook de comments en de berichten. Ik wil een beroep doen op de mensen eigenlijk die actief zijn op social media, om geen onbevestigde informatie met betrekking tot dit specifiek geval te plaatsen. Het zorgt voor verwarring, het zorgt voor onnodige speculaties. En het kan ook voor meer ongerustheid zorgen bij de familie. Dus dat wil ik meedelen aan de beroep doen op de samenleving.
1: Ja, en hoe verloopt de zoekactie van de politie?
0: Tot op dit moment verloopt het goed. Ik kreeg later op de dag wat meer informatie met betrekking tot dit specifieke onderzoek van de afdeling. En dan gaan we het waarschijnlijk, we plaatsen zo meteen een bericht en dan gaan we het in een updatebericht plaatsen. Zodat we heel snel de vermiste persoon terug kunnen vinden. En dat hij weer veilig bij zijn familie kan vertoeven.
1: Ja, we hebben begrepen dat de drone unit ook wordt ingezet.
0: Ja, met zo'n zoekacties, we maken altijd gebruik van de moderne technologie. Sowieso wordt de drone unit ingezet om de zoekactie op touw te zetten. In de richting waar bekend is dat de vermiste persoon zich heeft vertoefd of welke richting is opgereden. Dus het is een kwestie van tijd. We doen alles in het werk. We stellen alles in het werk. Dat de politie, de afdeling kapitale delicten, stelt alles in het werk om zo gauw als mogelijk deze vermiste persoon terug te vinden. Maar we hebben ook de samenleving nodig. Vandaar dat ik een oproep heb gedaan ook aan de samenleving en ook aan ieder om mee te helpen.
1: Ja. En als we kijken naar de beschikbare informatie en de omstandigheden, wat vermoedt de politie? Is er sprake van een misdrijf of is de persoon gewoon daadwerkelijk vermist of verdwaald geraakt?
0: Nou, we willen niet prematuur zijn, maar we sluiten niets uit. Begrijpt u? Vandaar de voortvarendheid ook wat dit onderzoek betreft.
2: Nou, dat is begrijpelijk in deze fase dat men niet veel kan prijsgeven. Laten we hopen dat hij vaak soms hoor je helaas waar je niet op zit te wachten. Maar aan de andere kant krijg je wel soms bericht dat men terecht is. Laten we hopen dat de jongeman niks is overkomen. En dat hij dus gewoon terecht is of terecht komt. In deze fase kan ik me voorstellen dat ze mensen nu slapeloze nachten isabi hebben. Maar laten we hopen dat er gewoon een eind komt aan hun nachtmerrie. Want er is een hele nightmare als je dit zo vol spanning elke keer, zodat de telefoon overgaat. Gaat jouw hart sneller kloppen. Isabi, of je er komt een bericht langs van lijk gevonden. En dan

0: helemaal niet jezelf, toch? Want dan denk je van misschien is hij het. Laten we hopen dat alles wel goed komt. Ik zei in eerste instantie Paul Leisner. Maar nee, het gaat om Rodney Leisner. Dat is de naam. De eerste naam heb ik verkeerd doorgegeven. Het moet zijn Rodney. Het gaat om Rodney Leisner. We wensen de politie veel succes toe. Maar ook alla tramalik vasco dutaki. Die foto hebben we geplaatst. Niet alleen, maar het is op FB. Evi Jamang, maak contact. Nog een place go to her, hè? Isabi, maak contact met Fekarasani. Met de desbetreffende instanties. De onderwijsbonden die hebben een voorstel betreffende loonsverhoging afgewezen. Dat blijkt uit een gesprek. Sajamal bij Abi met mevrouw Baron. Die dus de vals leidt. Mevrouw Bernice Baron. Laat ons luisteren waarom ze dat voorstel hebben afgewezen.
1: Gisteren waren de onderhandelingen over loonsverhoging. En de regering wil 10% geven. Maar de onderwijsbonden hebben dat niet geaccepteerd.
2: Waarom niet?
1: Gaan we met 10% doen. Als we kijken naar het gemiddeld salaris, is 10% niet voldoende. Het gaat hem niet dekken.
2: Hoe heeft de regering hierop gereageerd?
1: Nou, ze hebben aangegeven van oké. Ze hebben ons wel gevraagd van wat ons tegenbod is. En wij hebben ze wel aangegeven van wat we willen. Maar ik ga dat wel nu niet hier prijsgeven. Omdat we moeten. Of ik wil geen verwachtingen gaan wekken aan de rest. Dus we gaan onze mensen zelf informeren.
2: Ja, en wanneer gaat dat gebeuren? Want jullie zijn al in de onderhandelingen.
1: Ja, maar u weet. We hebben een grote groep. En wanneer je mensen bepaalde zaken gaat vertellen, is het zo op social media. Van andere groepen hebben we niet gezien en van onderwijs hoeft men ook niet te zien.
2: Maar bij het komen tot het bod van jullie eigen bod, waarmee hebben jullie rekening gehouden? Hoe moet het om een bij eruit gaan zien?
1: Niet, dan gaat u me toch weer dwingen om iets te zeggen. Ik heb aangegeven dat ik daarover niet wil praten.
2: En wanneer verwacht u dat de loonsonderhandelingen afgerond zullen worden?
1: Nou, de voorzitter van de presidentiële commissie heeft aangegeven dat we maandag worden uitgenodigd, want de regering wil ons een presentatie geven van hoe het staat met financieel huishouden van de staat. Dus we wachten dan op die uitnodiging om te kijken.
2: En staat de minister ook erbij?
1: Nee, de minister van Onderwijs was er niet bij. Het is een presidentiële werkgroep met een, de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën en Staatsadviseurs en het OO.
2: Om het toch een beetje beter te begrijpen, we weten, we hebben onderwijzers op verschillende niveaus, ook met verschillende salarisindelingen. We zien bij de verpleegkundigen bijvoorbeeld dat er een hele looncorrectie komt en een herziening van bepaalde functies. Is dat ook het geval bij de onderwijsgevenden? Of gaat er alleen een 10% salarisverhoging komen? Hoe zit dat?
1: Op een andere manier wilt u me dwingen om erover te praten.
2: Ik wil u niet dwingen.
1: Nee, ja, maar meneer Jamal, ik heb u aangegeven dat ik voorlopig daarover niet zal zeggen.
2: Al met al staat vast dat jullie geen genoegen zullen nemen met een 10% loonsverhoging.
1: Nee.
2: En wie vertegenwoordigt de onderwijzers allemaal?
1: Alle organisaties zijn er. De VOS, BVLL, het syndicaat, DOHOS, docenten, bond bij hoger onderwijs en de universiteit. Alle organisaties zijn er.
2: Ja.
0: Goed, dat was mevrouw Baron. Wij accepteren die 10% niet, want daar kunnen we niks mee beginnen. En ze hebben dat dus afgewezen. Mensen, we starten eigenlijk vanaf vandaag met een een serie NBT, een kort hoor, niet een, ja, misschien een serie. We laten nu in 1 minuut, 1,5 minuut, elke dag tijdens Bagan Natur en ook in het weekend een verkeerstip horen. Een verkeerstip. En ik denk dat daarmee er ook dus een bijdrage geleverd wordt om de vele ongelukken in het verkeer. Want zo lees je weer tak abra de doden, zoveel mensen. Maar isab omemang, los van doodgaan, wat natuurlijk heel erg is. Maar sommige mensen, dames en heren, misschien is iemand niet doodgegaan. Maar je hebt blijvend letsel. Isabi, je kan misschien niet meer werken. Je bent ino dede, maar ino maroko moro. Of ino mande yusrefi vanwege het feit. Tak, is doe maar als toe vanwege die aanrijding. Isabi, of je kan gewoon niet meer werken, ook al ben je niet meer in een, of zit je niet in een rolstoel. Maar je hebt zodanig letsels opgelopen, waardoor het heel erg moeilijk is voor jou om eigenlijk door het leven te gaan zoals dat voorheen het geval was. Dus onderschat dat niet. Mensen die misschien eigenlijk, jij bent de kostwinnaar, nou, jij zet brood op tafel. En je bent vanwege aanreding om Marie Konaki, wegens roekeloos gedrag. Om Marie Konaki gewoon, want nogmaals, je kan je houden aan alle regels. Je kan rijden rustig, je rijdt 40, 50 in een bebouwde kom. En je houdt rekening met borden en alles. Maar je hebt toch een of andere klojo, Isabi, die door rood rijdt en Marie Konaki. Dus tegenwoordig die osso. Isabi, Biggie, tegen uit die osso, wees ook altijd voorzichtig. Kijk goed uit als je in de zomaremangi zij en achteruit kijkspiegel om te kijken als iemand met een vaart achter je aankomt. Isabi, als je voorzichtig bent, dames en heren, denk ik dat je dus een hoop ellende kan voorkomen. Dus die tip is belangrijk. We gaan afspreken dat we het ietsje voor 3 dagelijks laten horen. 3:10 zo. Tussen 3:15 en 3:10. En ik heb van de administratie begrepen dat ook in de avonduren, ik dacht zo rond 7:30, dat hij dus geprogrammeerd staat. Maar dan een andere tip. Dus dagelijks 2. Eentje in BT en de andere in de vooravond 7:30. 8:00 zo ongeveer. Luister daarna, laat het niet jouw ene oor ingaan en de andere uit. En ervan uitgaande van, ay, het kan mij niet overkomen. Een ongeluk schuilt in een heel klein hoekie. Jij bent niet alleen maar op de weg. Er zijn anderen die gebruik maken van de weg. En als wij allemaal, dames en heren, ons houden aan het correct besturen van onze voertuigen. En als wij ons houden aan de verkeersregels en de verkeersdiscipline, dan zullen er natuurlijk minder ongelukken zijn. Dus wees erg careful en straks moet je luisteren dus naar de tip. Ik wil het geen tip noemen, maar een stuk awareness. Ja, 2 minuten awareness, ook op Lim FM. Wij kijken even, laat me even snel doorbladeren. Gaan we wat DNA doen, die discussie over de brieven van het Hof en het Openbaar Ministerie. Is de amang Ebu Jones taki, de mafu OM, na de mafu Hof, na festival de mij play. De mij play van festival. Dus ik weet niet als ik dat nu moet laten horen. Maar ja, ik kom daar straks op. We hebben een fragment in de Nationale Assemblée. We houden ook in de gaten, dames en heren, de, ga je het dan djugu-djugu noemen, maar is een meningsverschil in de VAP. Want het bestuur heeft een, hoe zeg je dat, een scherpe reactie gegeven. Het bestuur onder leiding van meneer Oelers, Glenn. En Ola Taki, laat het duidelijk zijn, en ik vertaal het op mijn eigen manier. We are calling the shots. Maar dat is geen zo, maar daar komt het op neer. Het bestuur, we are calling the shots. Nou, een keer Orange Movement 2.0. Laat het duidelijk zijn. Wij praten namens de partij. Kort gezegd. Door geen enkele andere... ander onderdeel van de partij. Het hoofdbestuur. En anderen mogen zich niet uitgeven als ze zijn de partij. Je weet, de mannen hebben... Ik dacht elke vrijdagavond zo'n discussie. En... een soort discussiegroep. Ze komen bijeen en zo. Op zich lijkt mij dat niet slecht hoor. Als ik zo op een afstand ernaar kijk. Als partijleden bijeenkomen. Ik denk dat het altijd goed is om... Want een partij moet... er moet energie in dat ding zitten toch. Niet alleen in de verkiezingen. Altijd bij elkaar komen en discussiëren. En isabi. Maar dat ding lijkt een succes te worden volgens mij. Tenminste, belangstellende. Het wordt druk. Dus een hoofdbestuur. Kan dit man zijn, zal ik wel gevaar. Dat de man dat ik arkeen op begin. Met de man dat ik begin saptaki. De man kan organen sani. Maar de man moest doen ik dan dena fee happy. Ja, de tak namens aparte. Uno et tak namens aparte. Uno na hoofdbestuur. En de mannen hebben dat duidelijk gemaakt in een verklaring. Nou hebben die Orange mensen, die Orange groepen van de mannen, Orange 2.0. De man had me gewoon trapbericht dat de man naka hoofdbestuur, perimeter hoofdbestuur van Arkina. Alles is terug te vinden of terug te voeren naar het recht op vrije meningsuiting. Jullie kunnen ons niet komen beperken. We hebben nimmer gezegd dat wij praten namens de partij. We hebben nimmer gezegd dat... wij besluiten nemen namens de partij. We vinden het alleen maar belangrijk dat wij, en dat moet kunnen, dat we bijeenkomen en lezingen organiseren en discussiëren en bla bla bla. Isabi, dat is, en die mannen hebben dus daarop gereageerd en duidelijk gemaakt van niemand zou eigenlijk de ruimte moeten krijgen om ze te beperken in de gatherings die ze houden. Maar ik denk zelf dat... die hele gathering, dames en heren, uiteindelijk... ik denk dat het allemaal te maken heeft met de verkiezingen die georganiseerd zullen worden. Ik dacht volgend jaar mei, no? Allemaal begint het de basis. Want met 2030, iedereen wilde... Want vergeet niet, die voorzitter is dood. Althans, de gewezen president is er niet meer... Dus iedereen heeft belangstelling voor die stoel. Isabi, misschien hebben sommigen geen belangstelling voor de stoel. Maar hebben ze wel iemand die ze naar voren willen schuiven. En als je eenmaal de stoel hebt bemachtigd, want dat ding is gefaseerd toch. If je kies als stoel, dan uiteindelijk ben ik aan takkie. If je gooit nog een combinatie en een partij kies mooi zetel. Dan ben ik aan takkie aba presidentschap ba. Dus die mannen denken vooruit. Tenminste, als het goed loop voor ze. Isabi, de vraag is... want ik ga niet op ze stemmen. Absoluut niet. Maar ja, wie ben ik? Ik geef gewoon mijn mening. Maar misschien willen andere mensen wel op ze stemmen. Maar belangrijk is, dames en heren... het is een interne strijd... is zich langzaam aan het ontwikkelen. If de maat verstaan, zorgen ze ervoor... Dat, want een strijd kan altijd, ja, strijd, concurrentie, bla bla bla. Je moet alleen maar ervoor zorgen dat als een schade partij. Want als een schade partij, ga je met de gebakken peren zitten. Kijk maar wat met de NDP gebeurd is. Isabi, die breuk heeft de NDP niet goed gedaan. De breuk tussen Boutersen en Weidenbosch jaren terug. En uiteindelijk, gelukkig, zijn ze weer bij elkaar gekomen. Is DNP opgegaan in de NDP. Ik dacht in 2000 of zo of daarna. Maar goed, ze hebben elkaar gevonden. Dus ik denk dat alle partijen, dames en heren... Want wat er nu in de VIP gebeurt... zal ook in andere partijen straks gebeuren. Iedereen wil macht hebben in die partij. Dat zal straks ook in de NDP gebeuren. Want zij hebben ook straks verkiezingen... voor nieuw bestuur of hoofdbestuur... Ik dacht ook volgend jaar, hoor, ik kan me vergissen. En dan gaat het hard aan toe en dan worden mensen boos en dan gaat men op tientjes trappen en dan wordt het soms een beetje grimmig en soms een beetje fel. Maar nogmaals, je moet je gezond verstand laten prevaleren en ervoor zorgen dat de verkiezingshype en fight niet ertoe leidt dat het de partij gaat schaden en dat je uiteindelijk met de gebakken peren komt te zitten. Dus ik denk dat, dat zijn de grote partijen, ik weet niet hoe dat zit met de ABOP. Ja, als Brunswijk zegt stop, dan stopt iedereen, dan is iedereen de horing daar. Maar bij de NDP en de VAP is het anders. Beide partijen, dames, zijn de sterke mannen van de partij, die zijn er niet meer. Isabi, Santoki is overleden, Boudes is overleden. Dus eigenlijk moet dat ding nog echt vorm krijgen, hè, van hoe gaan wij verder. Is het de vraag als mevrouw Simons nog belangstelling heeft om voor nog een ronde te gaan. Is prematuur om dat nu te bespreken, ik weet het niet, bij de volgende verkiezingen in 2030 is mevrouw Simons volgens mij al 76, 77. Maar goed, die mevrouw let goed op zichzelf, dus misschien is ze nog fit en blijft ze nog fit, Isabi, in 2030. Maar het is niet een kattenpis hoor, om een land te leiden met zoveel problemen. Dus, een probleem blij. Dus die Meloekies er even zo de pastoer erop, voldoende, rustig, goed eten, Isabi. En natuurlijk veel bidden, want anders kunnen mensen ook proberen om je gewoon dood te maken. Isabi, mensen kunnen gewoon proberen om je uit te schakelen. Soms op een afstand, soms in je eigen omgeving. Dus ik denk dat mevrouw Simons dat allemaal weet. We kijken uit wat er gebeurt, dames en heren. Binnen mensen zeggen Samson wordt gebruikt tegen Oelers. Ik weet het niet. Die mannen moeten maar precies weten hoe. Isabi, en ik heb geen volledige inzage in die mannen hun kuiken. Maar we zullen het wel zien en merken. Dames en heren, belangrijk is wel dat we bijzonder spannende... Iemand zegt Trump is 80 jaar. Ja. Kijk maar wat hij meemaakt nu. Ik weet niet of die berichten fake berichten zijn. Maar het hangt van persoon tot persoon af hoor, inderdaad. Meneer Van der Sal is ook 83 of 82 jaar. Maar hij ziet er fit uit, dus... Matthijs, don't have a story like president. A president, nee, Sribi, like Faminayu is Sribi. We hebben meer tijd waarbij we kunnen rusten en zo. Maar alle problemen komen op je dak. En if even a soft prijs go a look to, alle mij begin taki, omustrisis even begin lagi uit taki, go as go suka moni na chan, ga bouta, ga chan, ga fene, ga yeni. Isabi, minus af van een sneezy van de week die maar ekar president. If they talk Jenny of Simon, minusabi. Maar if you're not president, brother, you etik ala slag. En ik denk dat iedereen die gaat voor het presidentschap dat wel moet weten. Je daarop moet voorbereiden. Ook je hele omgeving moet je daarop voorbereiden. Want alles maar ik kosi, dat is een nego. Zo zijn mensen. Dat is een nego, allemaal bij een kosi. En je kinderen die komen natuurlijk overal. En die kinderen van je horen ook die koskosies. En soms is het ook voor hun niet leuk om dat allemaal aan te horen. Dus je moet ook je eigen omgeving daarop beginnen voor te bereiden voordat je die stap neemt. Isabi, een keer moeten we rustig praten met een president dat die aangeeft van hoe gaat dat en hoe ze zich daarop hebben voorbereid. Maar het is niet makkelijk, zeker met zoveel uitdagingen. En vooral deze president heeft het vele malen moeilijker, want we zitten aan de vooravond van oil en gas. En geloof me, als het misloopt, dan krijgen ze de volle laag. Want het mag niet zo zijn dat hoeveel olie er uiteindelijk toch, als er een gemeenschap neemt, merken er niks van. En het gaat toch maar in handen van een kleine groep die alleen maar rijker wordt. Dan helaas zit zij daar achter het stuur. En dan gaat zij dan, Isabi, alle koskosjes moeten nemen. Maar goed, we merken het wel, dames en heren. Het is het zij zo. En ik denk zelf hoor dat, ondanks het feit dat die president minder slaapt, dat ze toch wel, ze komt van goede huizen, dus het zal wel goed komen met haar. Ook aan haar wensen wij alle succes toe. En dat ze scherp blijft en het tempo ook nog een beetje gaat opvoeren. Omdat inderdaad op sommige punten het een beetje verslapt. Goed, ik heb aangekondigd, dames en heren, dat we laten we luisteren naar de eerste. Ik ga niet zeggen eerste aflevering, maar het startschot van de awareness talk wat betreft ons verkeer. Daar ben ik straks bij u terug.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
4: Bestuurders opgelet. Verwacht onverwacht stoppen van taxis en bussen. Als u dus achter een bus of een taxi rijdt, let dan extra goed op. U hoort brigadier Bleksen van de verkeerspolitie.
5: Als u achter een bus of taxi rijdt, houd dan voldoende afstand. Want zij kunnen onverwacht remmen om passagiers op te halen of af te zetten.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
6: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
7: Republic Bank. We're the one for you.
8: Mijn goede vriend heet Ricardo. Ik weet, de jou heeft een andere naam, maar de mijne heeft de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil. Hij is 24/7 bereikbaar en biedt ook de service. Hij wil ook het beste voor mij, maar is ook geïnteresseerd in mijn geliefden. Kijk, bij het volgende moet je niet lachen. Maar hij heeft geen kapotte auto's. Hoe zeggen ze dat? A1 conditie. Of een mooi spanwagje toch? Mijn Ricardo is een wereldburger. Dus hij accepteert cash, debit of creditcards. Ricardo rijdt de car. Prins Hendrikstraat 4. Vertel het gerust door. Je mag hem bellen op 4x8-210 of 494-705. Of ga naar zijn website ricardorentacar.com. Of zoals elke goede vriend, zoek hem op Facebook. You got a friend
3: in me. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Het is Bakanatori, dames en heren. Wij gaan luisteren naar John Goedschalk. Amar is een volgatori van de Mennonieten op de voet. Het is niet de eerste keer dat u hem zult horen praten over dat van de Mennonieten. En hij zal zijn mening geven over de laatste dingen die gezegd zijn hierover. We hebben de uitspraak van de president gehoord. De Mennonieten zelf, die ik heb begrepen dat ze een schadeclaim in voorbereiding hebben. Laat ons luisteren naar Goedschalk. In gesprek, Jamal sprak hem. En dit is wat hij zei.
9: Ik ben ontzettend blij ermee. Dus ik zou er geen doekjes om winden. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken. Ja. Weet je, ik ben heel duidelijk daarover. Ik heb geen enkele reden of aanwijzing om te denken dat de activiteiten van de Mennonieten op het gebied van landbouw in Suriname positiever zouden gaan verlopen dan het in andere landen is gebeurd. Geen enkele aanwijzing. Ik heb geen enkele studie gezien dat ze zeggen hoe ze het anders gaan doen, of dat ze afstand nemen van bepaalde giftige praktijken, of dat ze afstand nemen van het feit dat hun vrouwelijke leden geen educatie mogen genieten. En dit zijn allemaal dingen die, wat mij betreft, ik zie ze graag in Suriname plaatsvinden. Weet je, ik geloof dat we een plek zijn waar mensenrechten gerespecteerd dienen te worden, van en vrouwen en kinderen, maar ook milieu. Want je ziet gewoon in al die gebieden waar ze wereldwijd werken, dat er vreselijk veel schade is. Je hebt ontbossing, je hebt riviervervuiling, ook massale vissterftes, zoals we hier ook hebben. Mensen worden ziek en gaan dood. Weet je, ik heb dit voor mij, en ik denk daar duidelijk over, ik heb zelfs een documentaire erover laten maken. Wat mij betreft zie ik ze liever vandaag dan morgen vertrekken.
2: Wat we nu merken is dat de groep Mennonieten in het geweer komt.
9: Ja.
2: Wat vindt u daarvan? Hoe denkt u daarvan?
9: Nee, maar dat is bekend. Nee, maar dat heb ik al maanden geleden kenbaar gemaakt dat zou gebeuren. Wat de Mennonieten doen, is omdat ze heel veel geld hebben, ze vestigen in een land. Vaak kopen ze wat mensen om of ze betalen wat extra's om snel bepaalde rechten te krijgen of posities te krijgen. En als ze eenmaal in die landen zijn, dan klagen ze de overheden aan. Als je online gaat zoeken, zal je zien dat er, as we speak, meerdere zaken lopen vanuit de Mennonieten tegen regeringen, vanuit regeringen tegen Mennonieten in bijna alle landen waar ze zijn. In Mexico, in Belize, weet je, in Bolivia, ga zo maar door. Dus dat ze alles eraan gaan doen om te blijven, dat gaat daar vanuit. Ja. Gaat er vanuit dat ze niet zomaar weggaan. En het zijn mensen met heel veel geld. Weet je, ze hebben honderden jaren lang sparen ze al. En hun missie op deze wereld is om landbouw te doen. En om in community te leven. Hè? Dus afgezonderd op hun manier en zo. Dus ze hebben daar alles voor over. Ja. Dus ze gaan absoluut tot het uiterste. Absoluut gaan ze tot het uiterste.
2: Hoe sterk staan de Mennonieten?
9: Ja, ik ken de casus. Ze staan nergens. Ze hebben echt geen poot om op te staan. Het feit dat ze zijn gaan ontbossen voordat ze toestemming hadden om dat te doen vanuit de Nationale Milieuautoriteit en vanuit SBB, betekent dat ze illegaal bezig zijn. Punt uit. Je mag niet één boom omhakken zonder die toestemming. Niet één. Ja? Er zijn duidelijke wetten. Ze hebben de Nationale Milieuraamwet overtreden door te starten. Ze hadden niet mogen starten totdat hun milieueffectenanalyse was ingediend en was goedgekeurd.
2: Ja.
9: En tegen de tijd ze begonnen was er nog niet eens één ingediend. En dat weet ik, want ik heb die plek gezien. En ik heb toen nog met de onderdirecteur van Nationale Milieuautoriteit overleg gehad. En die heeft mij laten zien dat er geen enkele aanvraag was voor grootschalige of voor gemechaniseerde landbouw. Dus daarna hebben ze gevraagd, maar dat was te laat. Want ze waren al begonnen. En ik begreep het wel, want ze hebben waarschijnlijk, en het is alleen maar speculatie vanuit mijn kant, ze hebben waarschijnlijk toestemming gekregen, op documenten getekend met politici, wellicht van de vorige regering, dat weet ik niet, waardoor zij dachten dat ze boven de wet stonden. Maar dat is niet zo, niemand staat boven de wet. Niet eens de president staat boven de wet. Ja toch? Dus ongeacht wiens handtekeningen krijgt op een papier, als er de wettelijke grondslag ontbreekt, dan heb ik nog steeds geen poot om op te staan. Dus wat mij betreft, laten ze maar komen met die claim. Ik heb alle documentatie, ik heb alles gezien. Ik weet dat de overheid ook ontzettend veel werk heeft gestopt in grondig onderzoek. Met vastlegging, met beeld. Dus laat ze maar komen. Ja. Dan is het meteen klaar.
2: En de president die praat over het uitzetten van de Mennonieten. Maar hoe gaat ze dat voor elkaar krijgen? Ik heb begrepen dat bepaalde van de Mennonieten Surinamers zijn geworden. Of dat ze verblijfstatus hebben aangevraagd. Wordt dat geen moeilijke klus?
9: Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet, ik ben geen, laten we zeggen, de deskundige op het gebied van uitzettingsprocedures en zo. Maar als iemand in je land is, een vreemdeling, en die begaat een misdaad, en een misdaad is de wet verbreken, dan lijkt het mij dat je daar geen aanspraak meer hebt om te blijven in het land waar je dan verblijft. Maar nogmaals, dat lijkt mij. Maar ik weet het niet, want ik ben geen deskundige daarin. Weet je, ik beperk me echt wel tot, laten we zeggen, de milieu- en mensenrechten elementen hierin. Maar ik denk dat als de president dat graag wil, dan kan je kan bijvoorbeeld in persoon tot persona non grata verklaren. Dat kan je doen. Ja, voor groep mensen, individuen dan, moet je ze één voor één benoemen. Zeggen, jij moet het land uit en je mag niet terug. Hè? Dat hebben ze ook, heeft de vorige regering ook gedaan op een gegeven moment met een milieuactivist, dacht ik. En vorige regeringen hebben het ook gedaan met andere partijen. Dus als soevereine staat mag je wel degelijk bepalen wie op jouw grondgebied mag vertoeven en niet. En de president is ook duidelijk geweest. Als die mensen echt hier gewoon landbouw willen doen, dan doe het gewoon aan de kust, waar er meer dan genoeg landbouwgrond is, waar je geen bos hoeft open te kappen. En waar je gewoon aan plein publiek samen met de rest van de samenleving kan samenwonen. Maar je gaat niet je gaat verstoppen in een bos waar niemand je kan zien, waar er geen handhaving is, er geen scholen zijn, niks. En dan vervolgens je daar je gang gaan. Dat is heel duidelijk geweest.
2: Heer Goedschalk, we praten over de Mennonieten, maar er is ook een groep die voor een Surinaamse ondernemer werkt. Hoe kijkt u naar die groep? Ziet u die groep daar ook vertrekken? Of zegt u van, die groep die onderwerpt zich wel enigszins aan Surinaamse regels, dus die mag blijven?
9: Nou, mijn mening, mijn persoonlijke mening, is dat allemaal weg moeten. Waarom zeg ik dat? Het is gewoon zo dat er een heel duidelijk patroon te zien is bij hoe Mennonieten opereren. Ze komen in een land. In dit geval, stel, ze werken volgens mij bij de heer Lex van Dijk, denk ik. Ze werken daar, maar hun vrouwen worden als broedmachines gebruikt. Daarom mogen ze ook niet studeren en dat soort dingen. Dus daar hebben ze ongeveer 10 tot 12 kinderen per gezin. Mm-hmm. Nou, die krijgen dan allemaal de Surinaamse nationaliteit. En over 50 jaar, dan heb je gewoon een paar honderd Surinaamse Mennonieten. En die gaan dan gewoon weer grond aanvragen. En die hebben dan ook weer geld. En die kunnen dan ook, als het nodig is, hier en daar in Tjoukou betalen. Om hun projecten goedgekeurd te krijgen. En dan krijgen we alsnog die vernietiging. Dus voor mij, nogmaals, ik zie ze liever gaan dan komen en dan allemaal. Dat is mijn persoonlijke mening. En dat baseer ik op studies die ik heb gedaan, gesprekken die ik heb gevoerd. En ook de partijen met wie ze zich verbinden. De heer Souverijn is al jaren bezig in Suriname. En ik heb persoonlijk meegemaakt hoe hij heeft geprobeerd heeft om misbruik te maken van inheemse gemeenschappen. Toen ik directeur was van Conservation International. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Dus,
2: in welke zin?
9: Nou, hij heeft toen geprobeerd om het dorp te dwingen om tegen een woekerprijs die dingen te verkopen aan hem. Bepaalde producten. Zodat hij daar stevig winst mee kon maken op de internationale markt. En dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Daar durf ik alles over te zeggen. Ik was directeur bij Conservation International. Er waren afspraken gemaakt over de afname van bezilnootolie. En op het laatste moment, toen het tijd was om een ontvangst te nemen, zei hij, oh ja, nee hoor, de markt is gekelderd. In plaats van $30 of wat het bedrag ook was, geef ik je $5 of $2. Nou, dat is dus slavenloon natuurlijk. Daarmee kunnen die mensen toch helemaal niks doen. Dus gelukkig hebben we het project toch kunnen redden door andere partijen te vinden om die olie te kopen. Maar ja, als je rondvraagt in de, laten we zeggen, de milieukringen en de ontwikkelingskringen, dan zal je horen dat de heer Souverijn al heel lang meeloopt. Allerlei projecten heeft gedaan met allerlei verschillende, laten we zeggen, maten van uitkomsten. Ja, ik bedoel, ik wil niemand, ik kan je weten alleen van wat er met mij is gebeurd. De andere dingen zijn allemaal hearsay, dus daar wil ik niet op ingaan. Maar het feit dat ze dus met deze manier in zee komen, of in zee zijn, en dat hij hun belang zo behartigt, zegt mij ook al meer dan genoeg. Weet je? Ze weten wie iemand is, kijk, wie zijn vrienden zijn.
2: Er speelde onlangs ook een geval met een van de tammen in het binnenland. Hebt u dat zo'n beetje kunnen volgen? Het gaat om dat van de Quinties en meneer Graman Clemens.
9: Absoluut. Toen dit jaren geleden gestart was onder Santokki, toen heb ik ook petities ingediend en allerlei tv-programma's afgelopen, toen ben ik ook zelf naar het Quinti-gebied gevlogen, een gesprek gehad met de Graman, hem gevraagd. Hij zei nee, ze zijn hier niet welkom. Ik heb hem toen nog opgenomen op een filmpje. Dat filmpje heb ik toen ook nog laten verspreiden. Dus dat de Quinti-Graman hier tegen is al sinds jaar en dag bekend. Sinds jaren en dag bekend. En mensen zeggen, ja, waarom zegt hij nu pas iets? Nee, hij heeft al lang gezegd. Hij herhaalt het nu. Omdat hij dacht van, hij heeft al gezegd, dus het houdt op. En hij is natuurlijk met allerlei van andere dingen bezig. En nu wordt hij ermee geconfronteerd dat het alsnog weer doorgaat. Dus dan komt hij weer in het geweer. En dat is terecht.
2: Ja.
9: Dat is terecht.
2: En ik heb enkele dagen zo'n artikel gelezen. En daar staat onder andere dat er een geldsbedrag is aangeboden aan de Graman. Voor toestemming. Is deze werkwijze bij u bekend?
9: Ja, absoluut. Het is iets wat heel regelmatig gebeurt. Ja, ja, mensen worden het, dus dat zeg ik ook. Ik probeer duidelijk te zijn. Het is bekend dat de Mennonieten en hun compagnons over het algemeen werken met dingen als smeergelden en allerlei andere bonusbedragen. En dat is hier aan de hand. En dat is, nogmaals, ik weet het niet, ik was er niet bij, maar het is toch wel vreemd dat een groep mensen onder de vorige regering opeens 30.000 hectare toegewezen zou krijgen. Terwijl Surinamers nauwelijks een stukje grond kunnen krijgen. Waarom is dat? Uit barmhartigheid, denkt u, van die politici destijds? Dat weet ik niet. Dat lijkt mij niet in ieder geval. Maar, nogmaals, ik was er niet bij, ik kan niks bewijzen. Maar de Mennonieten staan wereldwijd bekend als niet vies om te betalen, hoor. En wat hun betreft, is het simpel. Zeggen wij betalen aan de minister of de president, die geeft ons toestemming en dan zijn we klaar. Dan kunnen we doen wat we willen. Zo zien zij dat.
2: Ja.
9: En daarom zijn ze er nog steeds.
2: Heer Goedschalk, ondanks hetgeen dat u hebt onderbouwd daarnet, zijn de meningen toch verdeeld in Suriname, als ik zo kijk naar de reacties van het publiek. Er zijn mensen die vinden van de Mennonieten die zorgen voor vooruitgang op landbouwgebied. En als Suriname als doel heeft een landbouwschuur te worden, dan zijn de Mennonieten toch welkom. Ze vermoorden niemand, ze doen niemand kwaad, ze planten en ze bemoeien zich met zichzelf. Waarom moeten ze dan weg? Hebt u die kritiek ook gevolgd?
9: Nou, ik hoor het wel. Alleen dat zijn mensen die zich niet verdiepen in de realiteit van de situatie. Laat me proberen het uit te leggen. Als je landbouw je doel is, dan waarom zou je in primair bos gaan, waar je eerst voor duizenden dollars moet gaan ontbossen, alle bomen moet gaan vernietigen, verbranden, alle dieren daar weghalen of doodmaken, terwijl er gewoon landbouwgrond aan de kust brak staat te wachten. Dus als ze echt landbouw doen is wat ze willen, dan doe je het aan de kust. En niet in het binnenland. Het is vruchtbare grond daar. De grond daar is niet eens zo vruchtbaar. Binnen no time ga je allerlei kunstmest en pesticiden moeten gaan werken. Dus de mensen die denken dat het puur om landbouw gaat, ja, dat is gewoon niet correct. En de mensen die vormen soms meningen zonder zich echt te verdiepen in materie. En dat kan. Toch, het is mijn keuze om het te verdiepen in de materie. Het is mijn keuze om natuurbeschermer te zijn, dus ik doe dat. Maar de mensen die dus een beetje horen of een snelle mening vormen en niet de tijd nemen om de vele artikelen en de vele informatie bekend zijn over hoe Mennonieten in andere landen zijn omgegaan met milieu en met mensenrechten en verkrachten van vrouwen en zo. Als zij de tijd niet nemen om dat te lezen, ja, dan ik kan hun niet dwingen. Weet je, ik kan hun niet dwingen om zichzelf, laten we zeggen, te educaten. Maar ieder die een beetje kan googlen of een beetje goed stukken kan lezen, kan precies zien waar ik het over heb. Deze stukken zijn al heel lang bekend. De rechtszaken lopen nu nog zelfs. Weet je, in verschillende landen. Dus ja, dat ze niemand kwaad doen, nou, dat durf ik niet zo te stellen. Want in hun, of volgens hun regels, mogen meisjes niet eens leren rekenen. Ze mogen niet naar school na, volgens mij, 14 jaar. Dat is toch, ben je toch mensenrechten aan het schenden? Ja toch, want we zijn partij tot verschillende conventies hier in Suriname. Waar we mensenrechten, kinderrechten beschermen. Dus ja, dat de mensen het allemaal zo zien van, oh, wat een aardige boeren die maar alleen maar willen werken. Ja, ik zie dat niet zo.
2: Ja.
9: Weet je? En dat zeg ik niet omdat ik die mensen persoonlijk niet leuk vind of dat ze misschien niet aardig zijn. Het is gewoon, ik kijk naar wat hun impact is, wat hun legacy is, hun modus operandus is. En daarvan zeg ik, dat is niet wat wij willen in Suriname. Dat is niet wat wij zouden moeten willen, laat me het zo zeggen. En uiteindelijk is het dus gebleken, toch? Ik heb heel lang gevraagd naar actie. En dus op een gegeven moment is er onderzoek gedaan. Breedvoerig, uitvoerig onderzoek. Is het ter plekke is men gaan kijken. En men heeft gezien dat ze inderdaad illegaal bezig zijn. Nou, en als je illegaal bezig bent, dan moet je eruit, klaar. Als ik in Nederland ben en ik doe het illegaal, word ik toch ook het land uitgezet, of niet soms? Ja toch?
2: Ja.
9: Maar bij ons moet het wel kunnen. Bij ons, omdat je er niet bent, dan moet het kunnen. De wet is de wet voor iedereen.
2: Ja. Nee.
9: En om eventjes nog even in te gaan op dat ze hier landbouw zouden komen verbeteren. Je moet even goed, die mensen zouden goed moeten kijken naar wat zijn de uitkomsten van de landbouwpraktijken van deze mensen. wat zijn de uitkomsten? En dat zijn niet alleen van geld, maar ook in de zin van economische spin-off. Hoeveel landen zijn er beter van geworden? Hoeveel gemeenschappen zijn er beter van geworden? Dat is de vraag die je ook moet stellen. Want je kan wel heel graag gaan verbouwen. Maar als je dat vervolgens allemaal, al dat geld voor jezelf houdt, ja, staat dat ook nergens op. Plus, nogmaals, 1 hectare primair bos, of zelfs secundair bos omzetten of landbouwgrond, terwijl je zo ontzettend veel landbouwgrond aan de kust hebt, is gewoon verspilling. It doesn't make any sense. Als je wil landbouwen, doe je het aan de kust.
0: En dat was het gesprek met de heer Goedschalk. John Goedschalk, milieuactivist. Mensen, we gaan naar wat advertenties en dan kijk ik dan vervolgens naar enkele berichten en later meer interviews.
10: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapasi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkar. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.
11: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
12: Sepi mi gudu.
13: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
12: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
13: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
12: Nee, mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
13: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
12: Maar dan verstang je niet verstand dat mi no wani.
13: Dan breng ik je op de e-bike geen benzineverbruik. De essentie, odorobaka.
12: Isapsang, doe zei wani.
13: Mi popchi. A city, eh?
12: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
13: Den a euro.
12: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jung a jiang ten fun.
13: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
12: Nee, ek foot na chal. Mi wan go na carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
13: Maar dan hoe dan? Laat zelfs een euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
12: Stop deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
13: Ze mij pa euro ne egi ozo.
14: Hey Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.

0: 2020. Wow, Farah! Orca, Cedre Eric alias Winter, Ospa!
1: Cedre Eric alias Winter. Mensen, ik heb voor mij de berichten. Zometeen nog één interview en meer uit de Nationale Assemblée. Lim, de Mennonieten hebben veel geld. Waarom wil mensen weg hebben? Kunnen Surinamers niet iets leren van deze mensen? Oké. Lim, een poosje geleden. Ik denk te veel aan poes hoor. Een poosje geleden zei ik al: de doorsnee Suriname leest niet, verdiept zich niet in wat er om ons heen gebeurt, etcetera, etcetera. Zie hier weer een schoolvoorbeeld naar aanleiding van het interview met Goedschalk. Er is nog nooit een positieve reactie geweest over de Mennonieten na vertrek uit welk land dan ook. Surinamers, worden jullie eens wakker en ondersteun de president of de regering en de deskundigen die ons van de juiste info voorzien. Oké. Okay. Limbo Zori, ministerie van Justitie en Veiligheid van de ene op de andere dag. En Defensie dan, de militairen. Hebben zij dan niets met veiligheid te maken? Welke instanties vallen onder justitie en welke onder veiligheid? Er was liever een cluster gemaakt van diverse ministeries die met veiligheid te maken hebben. Ruimtelijke ordening, OW, etc. Maar nee, minister Haantje de Voorste wil naam maken. Als ik de militaire was, zou ik me roeren. Roeren in welke zin? Want als u dat zegt, denken mensen andere dingen. Meneer Limburg, het lijkt erop dat er een buitenparlementaire politieke partij in leven is geroepen. Partij genaamd de Partij van Medici. Dit moet ik even sturen voor mijn ander nummer. Give me a second, please. A second. Just a second. To make sure it's the right one. Again, 2 seconds, 3 seconds. And then I'm sure that it is done. Just like that. Ik lees verder. Het nummer staat daar hoor. Kijk het nummer hier. Moet ik doen? Hier, ja. Ding recht houden, microfoon. Ja, dat is het nummer. 8781482. Hoi El. Ik was gisteren laat, maar als die gasten in DNA zoveel geld verdienen, zou het toch wel kunnen dat ze over een paar jaren dure auto's en huizen hebben. Dat ding van de mensen in DNA die veel geld hebben, gaat ze blijven achtervolgen. Weet je waarom? En we moeten ook eerlijk zijn tegen onszelf. Want die mannen waar je raas aan is. Die man dat Limbo, dat ding is niet veel. Als je het goed gaat bekijken, is het niet veel. Dat zeg je nu. Maar toen het bekend werd voor de verkiezingen, en mensen letten op deze dingen, is er tamtam gemaakt, is er barbarie gemaakt, en het kon niet. Abe furtumsi. Die alles magos dong. Dat de mij, afvolgens jaren van Trasani, we hebben het nader bekeken en het blijkt dat het niet zoveel is. En dit irriteert mensen. Dit irriteert mensen, dames en heren. Wanneer je daar zit, dan zeg je, het is toch niet veel hoor, zoals we gedacht hadden. Ja, als je goed gaat berekenen. Mensen willen dat soort verhalen niet meer horen. Je hebt het afgekeurd. Je hebt bijna de hele stad kapot geschreeuwd. Nu zit je daar en dan zeg je, het is toch niet zoveel. We fugasma. Nou, dat is wel niet zo. Dat gaat ze blijven achtervolgen. Tot 2030 gaat men het, dames en heren, in hun gezicht smijten. Vooral de mensen die ook niks presteren. Vooral die mensen. Oké, we gaan weer lezen. 8781482. Mensen gaan niet reageren op andere mensen. Iemand stuurt hier een hartje van mij, ik weet niet waarom, maar mevrouw, het is een vrouw. En mevrouw stuurt een hartje voor een man, toch? Waarom stuurt hij een hartje voor mij? Ik zie geen naam. Je bent aan het tapen. Oh, is die mevrouw die dat ding, de persoon die dat ding. Ik heb het net gelezen over die huizen en zo. Oké. I got it. Dan lees ik even verder. Op 8781482. Middag mensen, AOV is gestort. Lim, wie wil zal voor ze gaan stemmen? Als VAP weer aan de macht komt, is Suriname na 5 jaar uitverkocht. Nu met de Mennonieten en later nog meer. Ja, ik ben Astrid. Als bedankje dat je mijn app hebt gelezen, heb ik een hartje voor je gestuurd. Oké, dankjewel mevrouw Astrid. Van Samson moet oppassen, is hij niet de trekker van de zogenaamde Orange Movement 2.0? Dit wordt een zakelijke boycott. Ik ben niet van de VAP, dus ik eet popcorn en ik kijk ernaar. En ja, met 130.000 SRD per maand heb ik met goed budgetteren binnen 2 jaar een Ford Ranger. Lim, tip, personen checken die zonder rijbewijs rijden. Andere partijen kunnen deze vorm van organieke groei ook meenemen. Samen praten, luisteren, meedoen en meebeslissen. En de fitness van Trump heeft te maken met zijn eigen manipulatie met betrekking tot zijn corrupte relatie met Israël. Ik krijg hier een andere foto. Oh, is een dringende oproep. De man is Rodney Leisner, is filmproducent. En ik krijg hier een andere foto van hem. Kadi Amang. Je weet, mensen met camera's. Misschien heeft hij daar in het gebied iets vastgelegd. Je weet, soms ben je een gevaar voor mensen zonder dat je het, weet, toch. De man dat hier. You're at the wrong place, no? Hoe zeggen ze het?
2: Wrong place,
1: wrong time. Maar ja, laten we hopen nogmaals dat dat niks de man overkomen is, hoor. Ik krijg hier een bericht. Na het overlijden van Santokki is er een machtsstrijd uitgebroken in de top van de VAP. Het wordt de VAP nu wordt de VAP in politieke kavels verdeeld. Is de versnippering in de VAP nu compleet? Ik heb ergens gelezen dat mevrouw Matura ook zegt van ik wil voorzitter worden. Ik weet niet of het officieel bericht is, maar Matura die zegt ik wil voorzitter worden. Er zijn een paar mensen, Matura die wil voorzitter worden. Ik heb Sharma nooit gezegd dat hij voorzitter wil worden, maar ik weet dat hij die ambities wel heeft. Iemand zei me, een ondernemer hoor, die zei me. Want ik begon ook een paar keer met dat van Sharman. En toen heeft de ondernemer me gezegd, liever zeg je dat ding niet meer hoor, want Sharman is 1000 maal erger dan Chan. Middag Migado. Limbo, goedemiddag. Een update van de Domineestraat. Ik ga zelf kijken, een van die dagen. Lim, als je echt goed naar de politiek kijkt, is gewoon fooling the people when they are not in power, is everything bad. But as soon as they get there... Limmiddag, wanneer wordt AKB gestort? Ik weet het niet. AKB gestort? Ik weet het niet. Sociale zaken moet dat even aan ons zeggen.

0: die een oude Rome reed, heeft nu een Toyota D-Max gekocht. Wil je me dan zeggen dat ze niet veel verdienen binnen een jaar een pick-up gekocht? Dan val ik in, Lugo. Goedemorgen, Lim. Hierna moet je luisteren, man. Ik kan nu niet luisteren naar voices. Het geld is niet veel, toch? Laat een van de DNA-leden mijn 16.000 nemen en dan mij voor een maand die 130.000 geven. Ik daag elk een uit met nonsens. Lembo, die mannen gaan Matura een lesje leren. Nou, Matura zelf is ook geen poes die je zonder handschoenen moet aanpakken, hoor. Ze kan behoorlijk goed krabben. Dus onderschat haar niet. Normaal Lembo, bebouwde kom moet 30 zijn. Dank u wel. Waarvoor word ik hier bedankt? Kun je het geval van de relation de Philip Roussien bespreken? Ja, ik heb het niet besproken. We hebben het aan de politiewoordvoerder voorgelegd. Limburg, het is toch schandalen dat mensen deze gronden bijna gratis hebben gekregen. Dat ze het in de verkoop doen op FB en de staat van wie je het hebt gekregen het nakijken heeft. En Tyson heet Sylvester. Nee, Tyson heet geen Sylvester. Maar in Kruidenhof. Ja, nee, dat is nou een soort, lijkt op een naam van adel. Kruidenhof, amaneng. Dat heeft hij mij gezegd, hoor. Hij heeft zijn naam voor me geappt, want ik zei, ik ken hem als Tyson. Omdat in eerste instantie voor zijn man bij Jess Mike Tyson. Maar mannen, Ivan Kruidenhof, amaneng. Ja, die man heeft een naam van adel. En Lembo, je feliciteert niet de mensen die bevorderd zijn en degenen die het niet gehaald hebben om harder hun best te doen. Heb ik gisteren gedaan. U bent niet zo'n scherpe luisteraar, ik heb het gisteren gedaan. Ik lees hier. Een Toyota D-Max bestaat niet. Nee, no? Bestaat niet? Minus heb ik hier, kijk. If na ifar amara sa pare wagi bele ala otama sabi. Tu ta dimax mo sani.
1: Oh,
0: Isuzu dimax. Oh, Isuzu dimax. Dos na na ali asma sani. Me ko am bere kung. So yung mekmeli sa lili sa sa escrib. Pora di anaret tu yata dimax mo sani. Fudim no sab otomeli sento. Misab so fizel no fizel. Is er sprake van een scheiding van de trias politica als de rechterlijke macht wil dicteren welke wetten wel of niet gemaakt moeten worden en wat de inhoud moet zijn? Ik begrijp het niet meer en sinds wanneer is het bedrijfsleven een staatsorgaan? Die discussie komt eraan in de Nationale Assemblée. Is er het een en ander over gezegd? Maar laten we nog een paar berichten lezen. Oostzindin bericht Jimmy. Ik ga even naar het ander toestel. Jullie mogen volop appen en praten over de actualiteit. Ik weet dat ding is een beetje. Trouwens, je merkt het ook aan de cijfers, de kijkcijfers van bijna haast iedereen. Na WK hebben we gelijk de vakantie gehad, dus het is gaan droppen. Dus ik denk dat we ergens in oktober weer spannende dingen zullen hebben. Iemand zegt, Mitagi, toch mensen reageren om het reageren. Dus omdat ze veel geld hebben, mogen ze ons milieu vernietigen. Zomaar Jamal interview goed schal ik zo langer. Bepaalden hebben gehoord, maar hebben niet geluisterd. En bovenal niet begrepen. Mevrouw Kanhai laat u bedanken voor de felicitaties uit Genève. Ik breng dat over aan u. Je ziet ook, mevrouw de Tagenever, maar ze kan ons niet laten. Ze denkt aan de Limmers.

And that is an hoe zeg je dat? Dat is positief nieuws. Goedemiddag, meneer Lim. Op FB zijn er reacties dat mannen tegenwoordig ook hartjes voor elkaar sturen. En dat u bent blijven steken in de tijd. Wel nee, zegt ze. Je woont niet in Sodom en Gomorra. Nee, ik ben niet blij. Ik vind het hartje normaal hoor. Ik stuur ook hartjes voor mannen. Isabi, een hartje is voor mij als ik het stuur, is Milo Bing. Is toch normaal? Waarom moet je daar iets voor een probleem mee hebben? Mag je hartje sturen hoor. Het heeft niks met Sodom en Gomorra te maken. En zelfs als je hartje van me stuurt en zegt, I love you, vind ik het normaal. Je houdt van me. Als een man zegt, I love you, is toch normaal? We moeten tegen dat tegen elkaar kunnen zeggen. Ik hou van je. Isabi. Als je tegen me zegt, van, ik wil met je naar bed, dat is wat anders, toch? Dat is, maar I love you. I love you too. Anders assembleelid vraagt hem wat zijn bemoeienis is met de zaak. Vraag aan meneer Dorson wat zijn bemoeienis is met de zaak van de ijsfabriek van Coroni, waarbij hij ook persoonlijk aanwezig was en de heer Chakot, die regelmatig de zaak daar draaide, om middernacht 12 uur in de avond met leden van DNV en die streekscommissaris uit het gebouw hebben gezet. Volgens mij heb ik dit ding eerder gehad. Mino Lisa, die zei, hier nou een grapje, want ik. Was wat zijn andere gimme? Suma zijn een hartje. Dat nou een verweer, man. Oetjare. En zie je, iemand zegt hier, I love you, Lim. Ja. I love you too. Yep. I love you and I love you. Isabi. Verschillende betekenissen. Meneer Limber van Samson is meester in het verdrijven van feiten. Was hij niet de persoon die de campagne uitsprak van Chan Mao Zedong na de verkiezing had lopen schreeuwen dat Chan had gezegd Mao Zedong is gewoon een liar. Hoe me ga man kon kost me baga. Is dat ga man alles aan zapta maar er zapple maar mee is was het beschadiging. Goedemiddag Lim. In aansluiting op het bericht van de gepensioneerden van de centrale bank zijn er ook de andere goedboerende financiële instellingen die dit schandalig beleid na de gepensioneerden nog steeds niet hebben gecorrigeerd, zoals DSB, Self-Reliance en anderen. Eén van de dagen zullen wij op de stoepen gaan bivakeren. Kan je via jouw veelbeluisterde bakkerinatorie het volgende naar voren brengen? Het is namelijk zo dat er bij elke begrafenis de Marius Rust ingebroken wordt in de auto's of auto's gesloopt worden. Niets is zo erg als je denkt je gaat je medeleven betuigen en na afloop daarvan krijg je de schrik van je leven hoe de beesten je in duizenden SRD's in de schuld hebben gezet. Dat hoor ik nu. Wil je je voorstellen aan zij die hun naasten moeten gaan begraven, om desnoods 2 tot 3 jongens tegen betaling te belasten, om op de voertuigen te letten van de mensen die hun leed samen kunnen delen. Want ahati fugo inuang bijipaimang. Maar dat is als je auto op straat zet, toch? Oh ja, bij Marius dus moet je het op straat zetten, sorry. Maar ik dacht crematorium, maar daar ga je op het terrein. En de laatste keer toen ik daar was bij de crematie, dacht ik van Jeff. En daar waren er parkeerjongens op het terrein. Overigens, die remi gona. Migo de wamchi onderzoek naar Jaco. Namdanga moderator.
De dame zei een paar keer al wat je drapen, jongen. Dus die dame komt met de handen in de zee. Nak dat maar uit, nap zo. Dus doe door een paar keer. Nergens te vinden. No die weg we. Anno, een hele houding. Maar dat geeft er wat hoor, want je gaat de hele tak dagje krijgen. Maar een hele houding. Alsof het een verplichting is. Isabi, ik zeg geef dat geld hoor, want morgen moet je weer hier komen, je toestand, je maakt een krabi wagi. Maar het was niet netjes. Isabi, je kan even op het voertuig letten, ook al was je nergens te vinden toen we aankwamen. Maar, als hij een verplichting dat je moest doen. Isabi, nou je hebt weer je poesterefie. We helpen elkaar. Maar houding is dat ik... Sommige van die mensen... Je hebt maar een beetje blauw. Maar je hebt maar een beetje. Maar parkeren is echt een probleem in het land. Maar laat me dat bericht doorlezen. Oh ja, ik heb dat gelezen. Parkeren is echt een probleem in Suriname. Je hebt sommige van de parkeerjongens... Die mij city kong. In af naki ede. Parkeer die wadji. Sommige van die mannen zijn zo relaxed. Ik kan jammer wat ik zullen doen in die parkeren. De jammer zullen doen, dat wat je hiermee. Isabi. Maar op sommige plaatsen. Maar dan moet de leiding van Marius dus dat wel even checken. Isabi, want op straat, ja. Hoe ga je dat op straat? En je moet daar parkeren op straat, want Marius dus kan je niet op het terrein, hè. Isabi. Maar ik kan me voorstellen dat ik afscheid, je bent al een beetje helemaal uit je doen. Dat ik dat ik mag wangen je lamp. Weet je wat het betekent dat ik mag wangen je koplamp? Als je wat je bent, dan wat je dat morgen. Dan moet je aan toe olo. Je mag dik den toe koplamp, toe olo. Een jaar tegen, dan moet je dan aan de fiets. Dan moet je dan fiets koplamp. Dan moet je wangen. Isabi. Dat is vreselijk, man. Maar wees u dan voorzichtig wat dit bericht hebben net gehad. Daarvoor voor Marius les. Iemand zegt ten aanzien van Marius dus Lim, het klopt. In februari bij de begrafenis van mijn moeder hadden ze ook ingebroken in de auto van mijn nicht. De wagen was op straat geparkeerd. Vreselijk toch, man. Lim, daarom betaal ik desnoods een taxi heen en terug als ik naar de begrafenis ga. Dan dat ik met mijn eigen vervoer ga. Jongen, dat hoor ik ook niet meer breed. Niet dat ik dit zag is met Thais, maar man. Het is vreselijk. Waar zou je anders moeten parkeren? Of dan moet iemand je afzetten. En dan kan men me weer halen. Maar je moet me zeker komen halen, man. Goedemiddag bij het crematorium hadden ze de auto van mijn zoon opengebroken op het erf. Hai, migado. Lembo, Marius dus is vaker hoor, het houdt maar niet op. Ook op het terrein van crematorium is er twee keer ingebroken. De familie of Marius Rus moet afstemmen en tegen een kleine vergoeding toezicht houden. Lembo, nu drinkt een scenario tot mij door. De Mennonieten zijn net als het paard van Troje. Ze komen heel beleefd het land binnen op blote voeten. En daarna is het een kwel, is het kommen en kwel voor alle primaire bossen. En nog wat aangezien de overheden niet kunnen optreden, moet het zijn dat de Mennonieten bewapend zijn en of een privé leger hebben. Even wat soda hier drinken hoor mensen.

0: Even doorlezen. Iemand zegt, Lembo, zo wordt er nu geparkeerd voor Digicel. Begreep dat niet. Goedemiddag, Lembo. Ik hoop niet dat Matura net zo onbetrouwbaar en gevaarlijk is als haar. Oké. Als baby boy. Is het geval van Nicaragua en de oude militairen bij jou bekend? Oké. Lembo, wanneer breng je minister Defensie in jouw programma om te praten over de militairen en hun salaris? De mensen laten ook aantrekkelijke spullen in de auto en dan heb je de poppen aan het dansen. Misschien is het een geest, zei ik de lampo. Zoals u weet zijn zij daar ook begraven. Noman. Daar is veiliger. Dus, en geesten en dikke lamp. Zag je zo dwang een koplamp? Huh? Zag je zo dwang een koplamp? Hebben de mensen niet ook gedurfd om zo in Guyana te komen? Of gaat alles hier zo makkelijk?
1: Inside job, familie Fabi.
0: Kan men wat doen aan de Dr. Sofie Redmondstraat en de Wanika, het is al weken zo. Wat is er daar? Wel, Lembo, ik zie nog 3 hartjes. Alle goede dingen bestaan uit 3. Geweldig. De 3 hartjes zijn aangekomen. Dankjewel. Mensen, waarschijnlijk wordt op 24 het tribute voor Borger georganiseerd. Limburg, waar blijft de 33 miljoen euro geoormerkt door de nazaten van de transatlantische slavenhandel voor de Afro-Surinamers? Komt van Bonnie. Geen projecten, maar een fonds voor duurzame ontwikkeling voor de nazaten. Wij, Bonnie, gaan het niet accepteren. Ik word overspoeld door berichten. By the way, Amazang, de aannemer, dames en heren, belast met de veel ophaal. Mi hoop de man Jama en Money, dat is Edu. Aan jou zeg ik een speciale I love you. De echte I love you. Laat me even zoeken hoor. Papa de voor Edu daar. Edu. Vanaf het nieuw contract is er niet meer uitbetaald voor veel ophaal. Para. We hebben een 7 maanden achterstand en ik heb vernomen dat men 10% vraagt om de betaling te doen via mensen van financiën. Ik heb namen, maar ik hou het nog even. Vrijdag aanstaande 21 augustus stop ik met de werkzaamheden in Para als er niet gestort wordt. Mensen van Para, begin je voor te bereiden hoor. Ama Edu Otabaroko heeft de man op paing. En men neemt aan de man af paai gelijk ala Sebimong. Maar man ik na Sebimu achterstaan. En mim yang, mim dringi, mim libi. Mek de man zo gewoon tjin tjaka tjaka jaman. Isabi, in af jaman heers. Men denk dat Ibu aan haar money en wahit. Maar jaman wam tjin krab krab wam tjin tjaka tjaka mek ama hoor bij even. Cliff, mijn voorstel is dat de familie die hun geliefde ten grave brengen, desnoods vertrouwde jongens uit hun buurt tegen betaling 500 SRD per jongen meenemen om op de auto's te letten en telefonisch in contact blijft met een familielid indien er poging wordt gemaakt tot inbreken of slopen van de auto's. Als we geen andere mogelijkheden hebben dan dat, maar het is toch wel een straf. Dan is het een straf, want als ik nu iemand moet gaan begraven, dan ga ik niet daar met mijn auto, laat me afzetten. Want dit ding hoor ik nu van Marius Rus. Limburg, waar blijf? Die heb ik al gelezen. Waarom stuur je het 3 keer van me? Ik heb het net gelezen. Heel goed dat de VP een aantal dorpen in het binnenland bezoekt en zichzelf oriënteert om de noden van de binnenlandbewoners aan te horen. Niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar ook tijdens de regeerperiode moeten ze naar de mensen toe gaan. VP in move terwijl anderen slapen. Amen, move. Limbo, laatst had je het zelf over hartjes sturen naar een ander in plaats van sociolobby. Toen Zalig Chan er was, was het free for all, ook voor de Mennonieten. Kan je dat lied van Small X, False Big Tree afdraaien? Carmelita zegt, Limburg, ik wens je een gezegende, dat is een oud bericht. Ik heb een poosje niets van de heer Sunder gehoord. De man met de bril op zijn neus. Is er wat met hem aan de hand? Oh nee hoor, ik denk niets. Misschien heeft hij nu niks te melden. Bij Tourtonnes Taxi heb je nu veel dames. Dames die nu taxichauffeurs zijn. En echt klantvriendelijk. Oh, dan moet ik met een taxi een beetje gaan rijden. Tourtonnes Taxi heeft dames als chauffeur. Familielid of padvinders doen het ook. Wij hebben het ook gedaan met padvinders tegen betaling. Mel zegt, Lim, ik begrijp u, maar precies daar gaat het mis. Als de diensten eenmaal zijn geleverd, is het gewoon belangrijk om op tijd te betalen. Dit is echt killing voor kleine ondernemers. 7 maanden wachten op betaling is gewoon bizar. Mel, je hebt helemaal gelijk. Ik vind dat ook hoor. De meid Chiramang. En het gevolg is natuurlijk dat, if you look boom, dat we straks weer een onsmakelijk beeld krijgen van vuilniszakken langs de straat. En Cibrano Piquet die ook nog een actie dan gaat ondernemen. Laten we alles voorkomen. De Mennonieten waren ook van plan om naar Guyana te gaan, maar kregen als antwoord geen interesse. Meneer, goedemiddag. Zo zie je dat jij zelf gevolgd wordt, broer. Wel, dank voor lekker aan geest. Gewoon 1 bij 2 latjes op maat zagen. De lekker aan voerman. Geest. geest. Nou, een keer geest. Nou, gewoon in mijn broer is maar wat die. Broer is maar wat die, terwijl je er bezig is, ik afscheid ben ik kreeg. Terwijl je er bezig is, zingen. Wat heb ik erin zal je mij zingen, drapen, terwijl je er afscheid. Iedereen zee, drapen in Ola is zingen. God van trouw en dat is mijn broer wat je zingt en ziet ik had er zo je krijg. Je zingt en ziet ik had er zo je krijg. Ik hoor ja discussie even in Nationale Assemblée over wacht die monak toespot even snel. Pop. Monak toespot, gewoon toespot monak even poro. Pop. Dan Bakadadi.

0: Ik probeer iets te halen hier. Maar, wauw. Ik vind het prachtig, maar mijn kinderen zijn over. Nice. Konak to spot even. We maken ze nog een berichtje, ja. Maar de 30.000 maal 60 maanden, dus 5 jaar is heel veel. 700.000. Ja man, is veel geld. Heel veel geld. Mensen, ik wil u terugvoeren naar die discussie in de Nationale Assemblée over die de bezwaren van het OM en zo. Maar ik zei u, ik heb twee advertenties die ik snel inschuif en dan kom ik zo. United Cement.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Redina.
3: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing

0: 5-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Sweet as sweet is so make a body now. Maar dat zei Barry zo dan. Taka sweetie. De Nationale Assemblée, u hoort de leden Adin, de voorzitter. Die heeft natuurlijk de boel daar moeten leiden. Die man hebben het niet moeilijk. Die man hebben het niet makkelijk hoor. Toen Van Manning plein in die stoel zat als voorzitter. Voorzitterstoel. Bijna miteri negilisi. Yet yogi. Let yogi. Maar blij dat geduld, ja. Me. Ay, man. Ben yogi bari. Ik ga niet uit de zaal. De enige manier om Yogi uit de zaal te halen. Ja, dat kan ik niet in de uitzending zetten. Ja, maar die beesten kan je ook niet in de Nationale Assemblée brengen, toch? Dat zou ook een totaal ander beeld geven. Maar ik zou ze brengen in, in de vergaderzaal. Maar heel lang weg. Nadien leidt die vergadering, waar u straks naar gaat luisteren, daar hoort u de leden Jones. Ook nog Parmisser, dacht ik. Die foto moet er zijn, ja, dan kunnen we beter kijken. Ik zie daar Sapoen, ik zie Gayardin, ik zie de voorzitter, ik zie Yogi en ik zie Jones. Dus het zijn twee mensen van de coalitie en twee mensen van de oppositie. Oh, dat is een mooie verdeling. Wat is gemaakt. Laten we luisteren naar de debatten, dames en heren.
2: Voorzitter, de afgelopen week is er in het parlement...
1: Dit is Sapoen.
2: ...het parlement per deurwaarders exploot geconfronteerd met een brandbrief van het Hof van Justitie ten aanzien van volgens het Hof voorgestelde amendementen door DNA, voorzitter. En deze brief die meer raden over de consequenties daarvan. Voorzitter, hoe het ook zij... Ik denk dat deze ontstaande situatie niet gezond is voor onze rechtsstaat. We zijn bijna al een jaar bezig met consultaties, ook met de rechterlijke macht, gericht op modernisering van de rechterlijke macht, inclusief die herstructurering van het OM. De laatste maanden is vooral ook de kwestie van de financiële rechtspositie aan de orde geweest. Dit gewoon zo laten, voorzitter, is niet alleen financieel onhoudbaar, maar ook staatsrechtelijk problematisch en vooral maatschappelijk onwenselijk. En in dit proces van consultatie erken ik, voorzitter, dat er gevoelige wrijfpunten kunnen ontstaan.
3: Kan het lid kort afsluiten?
2: Om met tact en wijsheid met elkaar te communiceren en zo spoedig als mogelijk een soort institutioneel overleg te creëren tussen al de drie machten. We zijn allemaal staatsmachten en we moeten niet doen alsof wij goddelijke machten zijn. Dank u wel.
3: Ja, ik zal daarop zo reageren omdat de brief naar de voorzitter gericht is. Ja.
4: Er is een ontwerp onder uw hamer in het parlement en dat heeft te maken met de rechterlijke macht en de voorstellen die er zijn, voorzitter. En we hebben een traject afgelegd en we zijn nog niet eruit. En nu wordt door de rechterlijke macht een brief gestuurd naar het parlement per deurwaarders exploot. Ik begrijp niet wat verkeerd is wanneer de mensen een brief sturen naar het parlement, voorzitter, met een deurwaarders exploot. Dat is gangbaar. Twee is, voorzitter, namelijk dat wanneer een brief binnenkomt, het ter inzage mag zijn van elk lid van het parlement, maar de mening van één lid van het parlement betekent nog niet de mening van het parlement, voorzitter. Dus ik vraag, en ik stel u voor dus, dat zeker wanneer het gaat om één van de belangrijke pijlers van die democratie en die rechtsstaat, overigens, voorzitter, weet u zelf, dat er bijna in die hele samenleving een aversie is tegen het ontwerp zoals dat oorspronkelijk is ingediend, maar ook een aversie tegen wat zich nu manifesteert, voorzitter, aan mogelijke wijzigingen en voorstellen. Vraag ik u, voorzitter, om het daarheen te leiden, dat we teruggaan naar de behandeling, voorzitter. En dat we deskundigen en iedereen die daarbij partij is, voorzitter, dat we iedereen horen, consulteren, voorzitter. En overgaan tot datgene waartoe wij bevoegd zijn, voorzitter. Dank u wel.
5: Voorzitter, u weet dat wij in het parlement een systeem hebben van werken. En dat is wanneer een wet is ingediend en er mogelijke inzichten na het horen van stakeholders zijn, dat dienen we een amendement in. En een amendement zijn zaken wat we meestal indienen met de zienswijze van de deskundigen en de stakeholders. Maar wat we niet doen, voorzitter, is dat wanneer we in het proces zijn van delibereren over mogelijke wijzigingen, dat wordt gezien als een formeel stuk. En dat daarop wordt gereageerd. En wanneer we een brief krijgen waarop wij verwacht wordt dat de inhoud in lijn is met iets wat eigenlijk of betrekking heeft op iets wat eigenlijk niet formeel is ingediend, stel ik voor dat u wel reageert, maar dat u kort reageert en zegt dat u niet kan reageren op iets wat niet formeel is. Omdat wanneer een lid van het parlement dat zegt, hoeft het geen mening te zijn van een lid, of hoeft het een mening, kan het een mening zijn. Maar de feitelijkheden zijn, is dat we niet professioneel zijn wanneer we reageren op iets wat eigenlijk niet bestaat. Voorzitter, dat is belangrijk. En je verwacht juist van machten waar feiten en omstandigheden belangrijk zijn voor het komen tot een oordeel, dat juist die instanties zich gewissen van de feiten. En wat is een feit? Een feit is datgene wat formeel is ingediend. Discussies eromheen niet. En bovendien, we hebben in die discussie heel veel, en het is onze taak om wetgeving te maken. En wanneer we wetgeving maken, maken we het om die samenleving. Ja, die samenleving verwacht juist van ons. We hebben in die samenleving gehoord hoe die samenleving staat over 1, zoveel miljoen per maand voor een van de. We weten het, we hebben het gehoord. Die samenleving is groot, die samenleving is niet tevreden over het functioneren van de rechtelijk, maar we weten het. Dus we willen het juist ordenen in samenspraak met. Dat wil ik aangeven, voorzitter.
3: Dank u wel. Ten aanzien van dit punt zal ik kort zijn. Ik heb de schrijven doorgenomen van het Hof en van het Openbaar Ministerie. Het is niet gebruikelijk dat wij via deurwaarder Exploot dat krijgen. Ik heb eerdere brievenwisselingen gehad. Dat is één. Ten tweede, er komt een moment, laten we het even zo noemen, dat na afstemming met de president van het Hof, de president van de Republiek, commissie van rapporteurs en de initiatiefnemers, wij invulling zullen geven en gevolg zullen geven aan die brief. Het gaat wel belangrijk zijn. Ik heb straks met de heer Parmisser daarover kort een gesprek, hoe we dat gaan inrichten. Maar op de agenda van die meeting zullen 3 zaken zeker aan de orde komen. 1 is dat we wel afspraken maken over de formele stukken stroom tussen onze instituten, zodat wij op formele ingediende teksten hoeven te reageren en formele consultatie voor verdere behandeling daardoor gewaarborgd blijft. Ten eerste, dat is 1. 2, dat inhoudelijke bespreking van de voorstellen, en er zijn een heleboel voorstellen, en de voorgenomen amendementen, geachte lid Jones, en in onderlinge samenhang zullen we een draaiboek moeten maken, dat wij daar inhoudelijk de zaak proberen te bespreken. Ten derde, dat de institutionalisering van een structureel overleg voor een soort van platform voor rechtsstaat en constitutionele inrichting op zijn plek is, want het gaat niet hierbij stoppen, het gaat nog verder. Dus die 3 zaken zal ik in een brief vervatten aan ook het Hof en het Openbaar Ministerie en een uitnodiging sturen. Ik ben daarmee bezig, dus geeft u me een dag en dan zullen we de zaak in goed, rustig vaarwater begeleiden. Dan geef ik het woord als laatst nog aan, de fractieleider.
6: Ja, bedankt, voorzitter. Voorzitter, in principe zou ik niet ingaan op dat van de rechterlijke macht. Maar ik denk dat het goed is, zoals u aangeeft, dat het meest belangrijke is dat we erover eens zijn, dat we in goed overleg, goede communicatie in staat zijn, dat wat nodig is voor onze rechtsstaat, om dat gezamenlijk te kunnen bewerkstelligen. Dus daar kijken we naar uit. Voorzitter, er zijn dringende vragen gesteld. Dus u zei weliswaar dat later op de dag de regering in staat zou zijn om te antwoorden. En een van de zaken was met betrekking tot inschrijvingen. Dat omdat de inschrijvingen van leerlingen en studenten al plaatsvinden en nog een kwestie van de uitslagen.
7: Dank u wel.
8: Voorzitter, niet zonder reden is de grootste fractie van uw parlement even nog stil wat betreft de rechterlijke macht. Ik zeg even nog stil. We luisteren, we observeren goed. We observeren en laten we het hier vaststellen. Buiten deze zaal, dat er sprake is van een enorme stemmingmakerij richting de NDP. Woorden van de strekking iedere keer wanneer de NDP-regering, NDP-signatuur en dat soort zaken. Voorzitter, we zijn stil vanwege onze verantwoordelijkheid die we hebben. Op een zeer geordende manier pakken we deze materie aan, waar de samenleving zwanger is van een aantal toestanden. 1,5 miljoen per maand aan salaris ongekend. Ik noem maar één. Maar we pakken het rustig op, voorzitter. Hoeveel zittingen hebben we niet gehad voor overleg? Na 50 jaar of something like that, dat is gezegd, hebben we een conferentie georganiseerd. Niet alleen alle relevante mensen, groeperingen, autoriteiten uit Suriname, niet alleen van de regio, maar internationaal over dit onderwerp. Maar hoeveel zittingen hebben we hier in het parlement niet gehad om relevante groepen ook te horen als commissie van rapporteurs? Maar we zijn nog niet zo ver om met een eindvoorstel te komen richting verdere. En daarom, we zijn stil, we willen dat in een goed overleg. We zijn vaak in overleg onder leiding van de hofpresident. U en ik en anderen zijn daar geweest. En we willen op die manier doorgaan.
7: En de fractieleider afronden.
8: En tegen de achtergrond van de vele overleggingen waar wij persoonlijk aan hebben deelgenomen, is het een enorme verbazing dat het parlement, waar er sprake moet zijn tussen een goed harmonieuze communicatie tussen de staatsmachten, dat we per deurwaarders exploot een schrijven kregen. Dat heeft een bepaalde connotatie, per deurwaarders exploot, voorzitter. Dat wil ik goed vaststellen. Dus de verantwoordelijkheid dat we aan de grondvesten van de democratische rechtsstaat met zich meebrengt, dat we rustig met elkaar communiceren, in goed overleg, zaken waar de samenleving, de totale samenleving, niet mee eens is, dat we op een geordende manier in goede banen leiden, voorzitter. Wij zitten met een erfenis. We zitten met een erfenis waar wij niet tevreden mee zijn, dat we in goede banen moeten leiden. Laten we dat goed vaststellen. We blijven in overleg, voorzitter.
9: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje,

0: Koop ze in de voorverkoop, onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: De lezing.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: Nou, dan zijn we terug, mensen. John deed alles via staatsbesluit, heeft de PG extra macht gegeven. Toen waren de elite stil. De tegenwerking bevestigt de wurggreep die deze mensen hebben op de rechterlijke macht. Hun beschermlaag wordt aangetast en daar spartelen ze tegen. Het beste is een referendum om de mensen schaakmat te zetten. Ik ben weer ertoe overgegaan om de apps te lezen. Dat was de eerste in deze ronde. Goedemiddag, Limbo. Column van Nita Ramcharan gelezen. Indien je ruimte hebt, kan je het voorlezen. Maar ik leef terwijl je is zingen naar Palm Midego. Afvoerma is zingen als reef naar Palm Midegwe. Naar Jolampo. De beste oplossing voor de rovers. Bende van Marius Rus is gewoon een rood-wit-blauw koordje aan je wagen binden en wat pimba langs de auto langs de auto strooien. Klaar aan het ding. Ah, my God. Klaar aan het ding. Ik lees die dingen hoor. Limbo, hoe zou de min of directeur het vinden als hij 7 maanden lang moet wachten op het salaris? Bent u van op de hoogte dat ondanks inzamelingsactie het Cedars Sportcomplex is verkocht? Oké.

Emo Guevara. It's an update in job of the Sepora, sorry. Ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken voor het kijken. We bedanken meneer Goedschalk voor dat interview. Meneer Elskamp, mevrouw Baron, wie hadden we nog meer? En alle andere mensen die hebben meegewerkt. Die mannen laten me al lachend eruit gaan vandaag, maar het kan gebeuren. Ik wil iedereen een mooie bagan naartoe wensen. Met Gods wil zijn we er weer morgen, mensen. Wees voorzichtig. Ik hoop dat het de politie lukt om die ene meneer te lokaliseren. Zijn naam ook alweer, meneer Rodney. En dat hij dus veilig terug is. En voor de rest wil ik... Wees voorzichtig in het verkeer. Hou je aan de regels. Nogo play. Of introduceer die serie. Er zijn regels. Hou je eraan. En wees onder alle omstandigheden altijd correct naar anderen. En blijf vooral voorzichtig. We zijn er weer met een andere aflevering. Voor het Baganatori betreft. Morgen om 2:00. Take care. Love you. Goedemiddag.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
3: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
4: En ik nieuwe schoenen.
3: Ja, ja, ik ook.
4: En pa, mijn tas is kapot.
5: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
6: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 19 augustus 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Ringweg Noord tussen Johannes Vermeerstraat en Superjanusstraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Gedeelte Ringweg Zuid tussen Guaranistraat en Nieuwe Charlesburgweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
7: De number one tune this week.
8: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on limb, unbeatable.
9: Number one.
10: Number one.

Die zou een jong presteren voor SWM Info en voor Surinaamse waterleidingmaatschappij Tenapu Nembaka van Switi Konaini. SWM tari alibi makandra voor doe een verantwoord te vassen aan watra. Sabi te drie ting of na drie ting u dekeba da ad bedeso tukba taki de betaki ayari disi wo apwa moro langa drie ting fudi uyabi wansandi de kari el ninyo yu di el luku nyonsu ye arki sani isaptaki te yere el ninyo na sani di epsanin grontapu no no de ma ina bigi drie ting dan desuma di abawatra fa noudu e wan kobroi ke moro furu leksa den gwenti madame sabitu taki vakansi e kong da ifi charden tu dat ka wang a vakansi nang a drei a waran weer dati e sorgu taki moro furu watra e kobroi ki leksan den suma gwenti ma watra nek moto ina krang lekfa iboshi koutaki aleng e fadonk mota tapu fadonkong na doti yeshi alenge ekonoma watra ekonomo lek not noti as dois don da yeshi taki a watra ekonomo e fadon bika alenge ekonono watra dek moto in krana trasani tem taki trasani wantaki na tranga broko de fu broko fu a watra kandropuk moto kong ini yukran fu wandro puwatra kondoro yukran pisa dry opo kiseng na wanlanga pasi awatra abifu kondrape moto na ini adoti bundipi pe wepuru agron watra fu meki adringi watra boro pasa meking inding suiveringsinstallatie van SWM van we karde utak de mek dringi watra installatie gosdong na ini wang kelder ondro doti no so wan tank da asem watra dati e pompu kong na in den peipi den boisi de waka ondro doti ondro strati teko in you also is absurd langa pasi na dati du kargi adringi watra anoa gewoon sani fosi ak moto kong in yukran na wan langa pasi a watra e waka kong mit yu na long ilong na pompu we pompen komiti na bigi machin e woroko deanga neti fu a watra komit yu woroko man fu SWM srefi e podden skoru ondra a woroko SWM e sorgu taki krindringi watra fu bun kwaliteiti e kondoro na yupe yaben fanoudu. Ma padringi watra ek moto. Insra nan kondre, fu adringi watra meki, fu namku we broko nanga grong watra. Watra di we puru ondro doti. Diferenti presi ini umama foto paramari bo anga den distrikti, yabi den pompu peti di boro, te gomiti den ukarde waterhoudende sandlaag. Isabi yabomen laag ondro doti di anala mala e hor watra. De wande hor watra dati na peti umeki so wan de no dipi serefi ma toutaka no dipi da koutaki fek sempre ina birti fu republik. Drape yab de peti fu so wan 25 meter. Mada yabi tu den bun dipi wan fu 200 meter trawanf den moro dipi serefi lek dati. Da o dipi apeti e boro, dati e gonanga o dipi a lag de a sant lag faukaren di hor watra. Ma anala watra tu umanko broiki na watra di usapta ki nanga dati ukameka soifri watra gi sranan kondre. Da ya dri presi pe a watra e wini so kanta kentu moto na liba. Den dri presi dis boiti de wang di we puru ondro doti da wap watra tu dina
liba we pure fu meka dringi watra giyo. Utake wantro moro SWM. Moro furu we meki adringi watra nanga awatra di we puru ondro doti. A grong watra. Madayabi tu watra di we puru na liba. Dripresi we puru watra na liba. Yabi na la liberté na ina distrikti kauna. Drape we puru watra na sara na liba. Yabi tu taki na mungo we buroko nanga watra fukot kaliba. Anga na Brownsweg we puru watra na ina meer, stu meer. Dan afiti fu yu sabi den sandisi bika SWM lobby fu kontaki nanga libi makandra sawe do alibi makandra musabi bika we buroko giyu buntranga dei nanga neti. A watra di we puru ondro doti noso na liba fawe dunangen fosi a commit you lek dringi watra. If na agro watra, noso aliba watra, a watra abifu kring wabif soy frenko utakenso. Wabif mekengi futron dringi watra. Dan te iluko bun, gro watra na wansani sang fosi uteken takwo mek dringi watra gi, na bun bun kwalite iti watra ay dekba, ma toku so wabifu behandeling ko taken so wabif dusan nangen fosi umang pompen komiti lek dringi watra. Watra di de ondro doti, no abi siki timti bakteri sani naini bika ondro doti ay tranga fugo fen winti drape ondro doti ko tak surstof fason smay karen bika de bakteri abi a blodat fanoudu fumantana libi solanga leki a watra wini wang soifri fasi wang krim fasi wang let fasi un dunangen sa umdu u pompen kongi wan let fasi da awatra no abi no wan siki naini. Ma ondro doti yabi son stofu yabi son son smatak stofu yabi son sani ko utakenso leki isri anga mahan dat na sani di soleisi son presi de tumsi furu ondro doti en de dati wabi puru ina awatra. Dan wabi un fasi fawe dwen saka winti gen utak belugting yabi tu takanga santi we filtrer ma yabi tu helpe filtrasi we wrokanga skropu tu omesot fasi SWM e wroko fupuru de sani di no mut kong na ina watra na ini son megdringi watra station une waktis refi fosu goshi sani. We drink dresi wakti siki, dan we poti chinso chlorgo na ina watra, fusorgu taki, no wan chinsani di samancha siki ko ina watra, man fenden dry de no mantana libi we chiren. Dan te ugbana nga dati useta watra kong umeka dringi watra gi, da we layengo na inde reservoir, dananga den tranga pompu di uabi dan we pompa watra kong komiti yu na in yu oso if na den skoro den woroko pe demande du den business ala den president bigi smauso den ato sokar kong pe awatra de fanoudu madayaba tra watra du taigi dat we kar oppervlakte water. Abuntu fuye sabenso in wet mantongo oppervlakte water dat na water di we pura liba dati abi wantra fasi fanoudu fa umbroken futron adringi water di ya fanoudu moro leki agron water bika a water dati kontukagba anga winti surstof gwena water agba pe den siki siki sani, bakteri sani, mikroorganism desot sandati, dena inikba
di no bungi agosonto folibisma pispisane de initu di emekitaki wabifu filter awatra moroleki sang ubodu nanga agrowatra a kwaliteiti fa dringi watra na fosi na te nanga bakate umeki awatra disi fi mandringi wetang ore na ai wetan luka kwaliteiti feng we kontrolering we monitoring ala sort hebi wortu mana tranga urokonomo differenti momenti anga differenti presi pe wabi den pompu peti sons maitak bron nanga pewe soifra watra anga den bigi installasi te komiti ini den peipi ondro doti wego hari monster sobung chinso watra we teki na differenti presi di we chago insena SWM ina lap funu fugo ondro suken mika uan sabi sana kwaliteiti fa watra unego ar so a monster a wan presi no monono differenti presi biko wan sabi fa don anga watra funu so we luku differenti sani ma kodringe ptin so watra arki wan poku da moro SWM info e komit you ini you egi saranantongo

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: Lim Radio, 91.7 FM.
1: Hey, Nano.